0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Nieuwe aansluitingen elektriciteitsnet op wachtlijst en pompoenen in Zwanenburg uitzonderlijk vroeg rijp. Door het volle elektriciteitsnet komen nieuwe aansluitingen steeds vaker op een wachtlijst. Vanaf 1 oktober kunnen gemeenten eerder ruimte op het stroomnet aanvragen voor woningbouwprojecten die binnen 10 jaar worden uitgevoerd. Daarmee neemt de kans toe dat woningen tijdig een aansluiting krijgen. Initiatiefnemers in Haarlemmermeer moeten hun project uiterlijk 28 augustus aanmelden bij de gemeente. De gemeente beoordeelt vervolgens welke projecten kunnen worden meegenomen. Uiteindelijk beslist de netbeheerder of daadwerkelijk transportcapaciteit beschikbaar komt. De sierpompoenen van zorgboerderij De Beemgaard in Zwanenburg zijn dit jaar uitzonderlijk vroeg rijp. Eigenaar Leonore van Beem probeerde al enkele exemplaren te verkopen, maar klanten zijn nog nauwelijks bezig met herfstdecoratie. Daarom blijven de meeste pompoenen voorlopig op het land staan. En dat brengt risico's met zich mee, omdat beschadigde pompoenen kunnen gaan schimmelen. Op de zorgboerderij staat de zomer normaal vol in het teken van augurken. Deelnemers aan de dagbesteding helpen met telen, oogsten, snijden en inmaken. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Meer sportscholen, maar Haarlemmermeer beweegt juist minder. En Trampolineland in Vijfhuizen trekt klanten uit het hele land. Het aantal sportscholen in Haarlemmermeer is sinds 2017 bijna verdubbeld. Inwoners kunnen inmiddels op 147 plekken terecht om te fitnessen. Toch voldoet een kleiner deel van de volwassenen aan de beweegnorm. In 2024 bewoog 48% van de volwassenen minstens 2,5 uur per week voldoende intensief. 10 jaar eerder was dat nog 52%. Fitness werd zelfs juist populairder. Het aantal inwoners dat wekelijk fitnesst steeg in die periode van 24% naar 30%. Trampolineland in Vijfhuizen bestaat sinds 2004 en ontstond uit een hobby van de broer van eigenaar Martijn Jansma. Klanten kunnen in een speciaal testpark verschillende trampolines uitproberen voordat ze tot aankoop overgaan. Ze komen uit heel Nederland en zelfs uit België. Het bedrijf verkoopt trampolines van uiteenlopende prijsklassen en legt sterk de nadruk op kwaliteit en veiligheid. Naast trampolines verkoopt Jansma ook pool, tafeltennis en tafelvoetbaltafels, waarmee het bedrijf vooral buiten het zomerseizoen extra omzet genereert. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Non-stop muziek.

0: van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw. Zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Huizenprijzen Haarlemmermeer stijgen in laagste tempo sinds 2023. En fotoclub Objectief zoekt nieuwe leden. Huizen in Haarlemmermeer zijn 2% duurder dan een jaar geleden. Daarmee is de prijsstijging volgens de cijfers van het CBS afgezwakt tot het laagste niveau sinds 2023. Vorig jaar stegen de huizenprijzen in de gemeente nog met 11%. In de eerste helft van dit jaar betaalden kopers gemiddeld €616.000 voor een woning. De afkoeling hangt onder meer samen met de gestegen hypotheekrente, waardoor mensen minder kunnen lenen. Ook verkopen verhuurders nog steeds woningen, vooral appartementen. Fotoclub Objectief uit Hoofddorp begint op 1 september 2026 aan een nieuw seizoen en heeft nog plaats voor enkele nieuwe leden. Van september tot en met mei komt de club eens per twee weken op dinsdagavond bijeen. Op het programma staan uiteenlopende onderwerpen, stijlen, fotoopdrachten en de beoordeling van vrij werk. Tijdens de bijeenkomsten staan gezelligheid, het uitwisselen van ervaringen en het geven van tips en verbeterpunten centraal. De club richt zich op fotografieliefhebbers die hun digitale camera beter willen leren kennen en betere foto's willen maken. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiekcarrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Het is uiteindelijk al best wel een hele oude plaat. Maar ik moet zeggen, toen ik hem hoorde, het eerste wat ik had was dat ik moest denken aan een televisieserie. Ik weet even niet meer hoe die heet. Ging over mannen die gescheiden waren, onder andere. En ja, daar werd deze plaat als tune gebruikt. Toch erg leuk. En Madness hoorde je op de radio.
1: Vroeg in de ochtend. De luiken van de Meerradio ontbijtstudio gaan langzaam open. De geur van verse afbakbroodjes en koffie vult de ruimte. Met één druk op de knop beginnen alle lampjes te branden en gaat de microfoon in de studio aan.
0: Ja hoor, goedemorgen, welkom. Luistervrienden, vriendinnen, gezellige mensen, vrolijke mensen, blije mensen. Mensen uit de Haarlemmermeer. Ik moet toch eens een keer wat anders zeggen namelijk. Goedemorgen, welkom. Het is zaterdag, het is 15 augustus 2026. En we staan weer aan het begin van een nieuwe dag. Een nieuwe zaterdag die we gaan aanvallen met z'n allen. En ik ben er tot 10 uur om jou te ondersteunen bij het opstaan. En ik hoop dat het mij ook deze week gewoon weer gaat lukken. Ik heb geoefend, dus dat zou dan wel goed moeten komen. Maar ja, en ik heb goed geslapen. Want ja, ik was gisteravond een keer hier weg naar de uitzending. En toen ben ik meteen mijn bed in gegaan. Dus joh, ik heb een nacht gehad. Het was wel warm, moet ik erbij zeggen. Maar goed, dat even terzijde. Hey, het is nu een 10 uur natuurlijk vooral veel lekkere muziek, gezelligheid en leuke dingen om ervoor te zorgen dat jij ontspannen en lekker wakker wordt. Verder hebben we nog wat feiten van deze dag. We gaan even kijken naar wat het weer ons gaat brengen. Niet onbelangrijk natuurlijk, want ja, hey, een lekker weer weekend is toch altijd beter dan een slecht weer weekend. Maar goed, dat kun jij ook wel begrijpen. Even TTK, hè, we moeten nog even natuurlijk horen. Ik ben wel benieuwd, hoe was je week? Laat het me weten, studio@meerradio.nl, hoe was je week? Nou ga ik het straks ook vertellen, dus dat komt helemaal goed. Goed, tot 10 uur in ieder geval ben ik er bij je. Pak lekker wat te eten, te drinken, ga ervoor zitten. Want tot 10 uur kun jij dus nog ontspannen wakker worden op deze nieuwe Meerradio-dag. Ik zeg goedemorgen, welkom. En ik heb er zin in.
2: Meer zomer.
3: Meer zomer.
4: Niels Olijerhoek. Meer radio.

Lekkere vrolijke muziek op de radio. Solto samen met Hugo en Jamaican Bam Bam. Dat is van die muziek met mooi weer. Word je daar zeker vrolijk wakker van. Nou, daar gaat het natuurlijk om. Leuk, leuk, leuk om dat weer te horen. Daarvoor een mooie plaat van First Aid Kit. First Aid Kit, zo. Hele mond vol. En My Silver Lining op de Meerradio vroege zaterdagmorgen. Zorgde ervoor dat het 7:15 zo'n beetje werd op deze zaterdagmorgen. En ik dan altijd wel benieuwd ben hoe de afgelopen week voor jou was. Heb je leuke dingen gedaan? Laat het me weten. studio@meerradio.nl. Persoonlijk, ik heb wel leuke dingen gedaan. Ik ben afgelopen donderdag ben ik naar Caprera in Bloemendaal geweest. Het openluchttheater. Het is altijd zo'n mooi theater. Geweldig. En daar trad Somjeu op. Zou eigenlijk al ergens in juni volgens mij zijn. Maar toen ging het niet door vanwege de hitte. Code rood. Er was ook onweer voorspeld en zo. Was op een zaterdagavond. En dat was dus verplaatst naar afgelopen donderdag. Ben ik er geweest. Ah, geweldig. Geweldig. Geweldig bent. Leuk om te horen. En ja, wat ik zeg. Het was mooi weer. Dus vanuit de Haarlemmermeer op het fietsje. Helemaal de Bloemendaal. Maar ja, het was wel de moeite waard. Dus in dat opzicht zeker leuk. Verder heb ik... wat heb ik nog meer gedaan? Heb ik vorig weekend nog wat leuks gedaan? Ik ben vorig weekend heel productief geweest als het gaat over klussen. Ik heb allerlei hele intelligente dingen gedaan. En verder, wat heb ik nog meer gedaan? Ja, ik denk dat het wel zo'n beetje is. Want het moet natuurlijk niet overdrijven. Hè? Dan wordt het wel een beetje lastig. Maar goed. Dus ik heb me goed vermaakt. Als jij leuke dingen hebt, laat het me weten. studio@meerradio.nl. Vind ik altijd leuk natuurlijk om te lezen wat de gemiddelde Haarlemmermeerder uitspookt in het vrije weekend. Dat zou natuurlijk wel fijn zijn. Misschien ben je net terug van vakantie trouwens. Laat het me ook weten. Hè? Hoe was jouw vakantie? studio@meerradio.nl. Straks hier op Meer Radio. Muziek van onder andere Armin van Buuren. Ik zie ook de Pet Shop Boys. Altijd leuk. En Joshua Caddison was mooi. Nu eerst Annie Lennox.

Armin van Buuren, samen met Sharon den Adel. En In and Out of Love. Mooi hoor. Over Armin van Buuren gesproken. Die was trouwens een aantal weken geleden stond hij ook in Caprera. Ik had het natuurlijk over Caprera. Maar niet met zeg maar allerlei dance muziek. Maar met een pianoconcert. Want Armin schijnt, heb ik ook al gehoord, kan heel goed piano spelen. Al moet ik wel zeggen dat ik hoorde wat geluiden van mensen die het gehoord hadden. Die zeiden van ja, we zijn toch wel wat anders normaal van Armin gewend. Maar goed, het was nog steeds heel mooi. Hè? Dus laten we dat zeker ook duidelijk hebben. Het was nog steeds heel erg mooi. Voor Armin van Buuren hoorde je nog Annie Lennox. En die mooie Y zorgde ervoor dat het bijna 8:30 werd. En dat betekent dat we zo dadelijk naar het meer nieuwsoverzicht gaan. Daarna snel bij je terug met deel 2 van dit eerste uur. Meer wakker. Voor het zover is, eerst nog mooie muziek van Barbara Streisand.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Nieuwe aansluitingen elektriciteitsnet op wachtlijst en pompoenen in Zwanenburg uitzonderlijk vroeg rijp. Door het volle elektriciteitsnet komen nieuwe aansluitingen steeds vaker op een wachtlijst. Vanaf 1 oktober kunnen gemeenten eerder ruimte op het stroomnet aanvragen voor woningbouwprojecten die binnen 10 jaar worden uitgevoerd. Daarmee neemt de kans toe dat woningen tijdig een aansluiting krijgen. Initiatiefnemers in Haarlemmermeer moeten hun project uiterlijk 28 augustus aanmelden bij de gemeente. De gemeente beoordeelt vervolgens welke projecten kunnen worden meegenomen. Uiteindelijk beslist de netbeheerder of daadwerkelijk transportcapaciteit beschikbaar komt. De sierpompoenen van zorgboerderij De Beemgaard in Zwanenburg zijn dit jaar uitzonderlijk vroeg rijp. Eigenaar Leonore van Beem probeerde al enkele exemplaren te verkopen, maar klanten zijn nog nauwelijks bezig met herfstdecoratie. Daarom blijven de meeste pompoenen voorlopig op het land staan. En dat brengt risico's met zich mee, omdat beschadigde pompoenen kunnen gaan schimmelen. Op de zorgboerderij staat de zomer normaal vol in het teken van augurken. Deelnemers aan de dagbesteding helpen met telen, oogsten, snijden en inmaken. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Gotje, samen met Kimbra en Somebody That I Used To Know. Mooie plaat aan het begin van deel 2 van dit eerste uur. Meer wakker. Goedemorgen, als je net bent ingeschakeld. Welkom. Het is 8:30 geweest. Het is de zaterdagochtend van Meer Radio, waarin wij jou ondersteunen bij het opstaan op deze zaterdag. En ja, ik kan je alvast een voorproefje geven. Het wordt lekker weer vandaag, dus in dat opzicht is dat natuurlijk positief. Tussen nu en 10 uur ben ik bij je om jou dus te ondersteunen. Voor iedereen die er langer bij is, gezellig dat je er nog steeds bij bent. En ja, zorg gewoon dat je lekker wat te eten en te drinken hebt. Dan komt het allemaal goed. Straks komt eraan muziek van onder andere Sarah Larsson. Ik zie ook nog even kijken. Muse en nu Joshua Gerritsen op de radio. Dit is op Meer Radio, Jesse.
1: Meer zomer.
2: Meer zomer.
3: Niels Olijerhoek.
4: Meer Radio.

Muse op de radio is een band waar ik nog steeds een keer van naar een concert toe wil. Ooit kwamen ze een keer in de Ziggo Dome. Ik zat toen ergens in het buitenland, kon daar niet heen en ik vind het nog steeds jammer. Dit was in ieder geval Uprising die je hoorde. Een hele fijne plaats. Daarvoor op de radio Joshua Caddison en Jesse. Ik zat tegen te rekenen. Volgens mij is deze plaat gewoon ergens jaren 90. Maar toen was het echt zo'n hele super romantische plaat. Dat is hij natuurlijk nog steeds eigenlijk wel. Goed, 9:15 op de klok geweest. Ruim voorbij zelfs. Even hoog tijd om te kijken naar wat het weer ons gaat brengen. Het wordt een dag die warm start. Temperaturen rond de 25 graden. Er is geregeld zon vandaag, maar later op de dag kunnen er wel enkele ontbuien ontstaan. Morgen wordt het iets koeler, ongeveer 22 graden. Nog steeds lekker natuurlijk. Ook dan wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het een lichte bui mogelijk. De wind komt uit noordelijke richtingen en zorgt voor een aangenamere temperatuur. Volgende week blijft het overwegend zomers met maxima rond de 22 graden. Regelmatig zon, af en toe een bui, maar geen langdurig nat weer. Terwijl dat misschien ietsje meer langdurig, bijvoorbeeld in de nacht, helemaal niet zo erg zou zijn natuurlijk. Aan de andere kant, ja, als je door de regen naar school moet, is het natuurlijk ook niet fijn op weekenden. Dat is natuurlijk ook wel weer een ding. Dus ja, goed. In dat opzicht is dat dan wel weer fijn. Tot zover het weer. Dan heb jij in ieder geval een beeld wat je bijvoorbeeld vandaag hoe jij je moet kleden vandaag. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus dan weet je dat. Gaan wij door met muziek. Zara Larsson komt er nu aan hier op Meer Radio met Midnight Sun. Duurt nog wel even zo voordat het midnight is. Het is op dit moment, even kijken, het is 10, bijna 9:10. Dus, pak een beet.

0: De Boss, Bruce Springsteen op de radio met Hungry Heart. Ja, die man, ik vind het wel heel gaaf. De man is inmiddels ook al aardig op leeftijd in ieder geval. Maar als je dan naar een optreden van deze man gaat en hij treedt nog heel veel op, dan krijg je ook echt wel superveel waar voor je geld. Want ja, hij treedt niet zomaar even een uurtje op. Nee, als Bruce komt, dan is het gewoon, weet ik veel, 3,5 uur. En dan gaat hij het liefst ook nog eraan naar een soort van after gig. Nee, het is echt, of after party moet ik eigenlijk zeggen. Nee, dus dat is echt wel groet. En ja, hij doet het gewoon wel nog steeds. En hij is nog goed bij stemmen, dat is ook heel belangrijk. Misschien wel verteld eerder natuurlijk. Ik was ergens in juni was ik naar Guns N' Roses. Die ook weer een keer in Nederland waren. Maar als je het dan hebt over goed bij stem, nou, dan moet je niet bij Axl Rose zijn. Want ja, die is wel een beetje over zijn top heen. Natuurlijk nog steeds wel heel gaaf om zijn keer in het echt te zien. En met name Slash dan op de gitaar, dat je denkt van, oh, ik wou dat ik zo gitaar kon spelen. Dat zou wel heel gaaf zijn. Maar goed. Hey, bijna 9 uur. Betekent dat we zo dadelijk naar het nieuws van 9 uur gaan. Daarna snel bij je terug met uur nummer 2 van dit radiofeest op de vroege zaterdagmorgen. Meer wakker. Ik zeg, ja, voordat het zover is, heb ik er nog eentje voor je. French Montana, samen met Swally. Unforgettable, ga je nu horen.
1: Meer wakker. Tijdmelding.
0: Ja, en dat is bijna 9 uur.
1: Meer wakker.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Het aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL-alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tel een griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit is toch muziek die wel bij het weer hoort, hè? Of bij het weer past, zo gezegd. Zeker van de afgelopen dagen. Je hoorde UB40 en Kingston Town. Echt van die chill muziek. Dat het mooi weer is. Maak je niet druk. Doe gewoon relaxed. Dat is het allerbelangrijkste en het allerlekkerste. Dus dan weet je dat ook weer. Uur nummer 2 van Meerwakker. Ben je net ingeschakeld? Goedemorgen, welkom. Het is 9 uur geweest. Betekent dat je, ja, wat mij betreft, best lekker uitgeslapen hebt. Ik ben er tot 10 uur om jou te ondersteunen bij het opstaan. En voor iedereen die er al langer bij zit, gezellig dat je er nog steeds bij bent. En voor iedereen geldt, hè. Zorg dat je lekker wat te eten en te drinken hebt. Want je kunt dus nog gewoon ontspannen tot 10 uur. En ik ga je daar dan een klein beetje ga ik je erbij bij geleiden. Dan komt dat vast goed.
1: Meer zomer. Niels Oleierhoek. Meer radio.
0: Ja. Oh, nee. Wat ging er? Oh, ja, die moet ik hebben. Ja, zal je altijd zien, hè. Dikke vingers, druk je per ongeluk op 2 knoppen. Dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Maar goed, het is nog vroeg, zullen we zomaar zeggen. Straks nog veel meer lekkere muziek. Onder andere hoor je Fun, maar ook Hero. Nu eerst Coldplay.

0: Twente. 3-2-1 op de radio op deze vroege zaterdagmorgen. Daarvoor Viva La Vida van Coldplay zorgde ervoor dat het bijna 8:15 werd. En dat is het moment dat wij altijd wat feiten van de dag hebben. Dag 227, dat is het vandaag, 15 augustus. We hebben nog 138 te gaan en dan zitten we alweer in een nieuw jaar. Ja, ongelooflijk. Op deze dag in de geschiedenis in 1519, Panama Starts wordt gesticht. Vandaag ook in 1914 vaart het eerste schip door het Panama-kanaal. Japan capituleert op deze dag in 1945. Het is het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië. En vandaag 1945 in Korea wordt de onafhankelijkheid van Japan bekrachtigd. Dan vandaag 1961 begin van de bouw van de Berlijnse Muur. Die later natuurlijk weer afgebroken werd. En in 1969 is de start van de legendarische Woodstock Festival. Ja, nog steeds natuurlijk wereldberoemd. Dan vandaag in 1971 wordt Bahrein onafhankelijk. Dat is een dag met veel onafhankelijkheden. Dan is er een staatsgreep in Bangladesh in 1975 en 1996. Sabine Dardenne en Laetitia Deles worden levend teruggevonden in de Dutroux-zaak. Man deed natuurlijk hele gekke foute dingen. En tot slot in 2017 Air Berlin vraagt faillissement aan. Heb ik ooit nog wel eens mee gevlogen met Air Berlin? Hadden we wel net het toestellen, moet ik zeggen. Maar dat terzijde. Dan even wat jarigen op deze dag, 15 augustus. Maria Hemelvaart in de katholieke kerk. Jennifer Lawrence, in 1990 werd zij geboren. Joe Jonas kwam in 1989, zanger ter wereld. En Belinda, een zangeres, ook in 1989. Acteur Ben Affleck werd in 1972 geboren. En man die ook jarig is, ja, wereldberoemd, Napoleon Bonaparte. Alleen wel lang geleden, 1769 werd hij geboren, de Franse voormalig keizer. Dan nog even de weerextreme van deze dag, 15 augustus. Laagste minimumtemperatuur ooit gemeten in 1994, 5,6 graden. Dat is echt fris. En de hoogste maximum 31,4. Nou, ik heb nieuws voor je. Afgelopen week hebben we nog ergens wel een extreem record gehaald. Maar vandaag gaat dat niet gebeuren. Maar is ook helemaal niet erg. Vinden we ook helemaal niet erg. Hey, dat is over de feiten van deze dag. Je weet het, als je wat leuks gaat doen, heb je nu dankzij mij, heb je in ieder geval een leuk gespreksonderwerp.
1: De ochtend van Meer Radio.
2: Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Ja, je hebt over vrolijke muziek. Dat telt deze zeker mee. Barry Manilow hoorde je en Copacabana. Copacabana, een zomerse plaat die je lekker hier op de radio hoorde. Daarvoor All Cried Out van Alison Moyet. Zorgde ervoor dat het bijna 9:30 werd. En betekende dat we zo dadelijk naar het meer nieuwsoverzicht gaan. Daarna snel bij je terug met alweer het laatste deel meer wakker. Dus ja, als je nog niet heel erg wakker aan het worden bent, zou ik zeggen, pak nog een extra sterke cappuccino niet. Nee, extra sterke espresso. Nu even rustig. Pak nog een extra sterke espresso. Dat is een hele moeilijke zin. En dan gaat het vast en zeker goed komen. Want dan ben jij, denk ik, wel op tijd wakker. Dan komt dat vast en zeker goed. Voor het allemaal zover is, eerst nog een leuke plaat van Fun en Janelle Monáe.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
1: Meer sportscholen, maar Haarlemmermeer beweegt juist minder. En Trampolineland in Vijfhuizen trekt klanten uit het hele land. Het aantal sportscholen in Haarlemmermeer is sinds 2017 bijna verdubbeld. Inwoners kunnen inmiddels op 147 plekken terecht om te fitnessen. Toch voldoet een kleiner deel van de volwassenen aan de beweegnorm. In 2024 bewoog 48% van de volwassenen minstens 2,5 uur per week voldoende intensief. 10 jaar eerder was dat nog 52%. Fitness werd zelfs juist populairder. Het aantal inwoners dat wekelijk fitnesst steeg in die periode van 24% naar 30%. Trampolineland in Vijfhuizen bestaat sinds 2004 en ontstond uit een hobby van de broer van eigenaar Martijn Jansma. Klanten kunnen in een speciaal testpark verschillende trampolines uitproberen voordat ze tot aankoop overgaan. Ze komen uit heel Nederland en zelfs uit België. Het bedrijf verkoopt trampolines vanuit de eenlopende prijsklasse en legt sterk de nadruk op kwaliteit en veiligheid. Naast trampolines verkoopt Jansma ook pool, tafeltennis en tafelvoetbaltafels, waarmee het bedrijf vooral buiten het zomerseizoen extra omzet genereert. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Kim Wilde en Nena en Any Place, Anywhere, Anytime. Leuke plaat. Grote hit was dat destijds van deze twee dames. Kim Wilde, als ze nog niet zo heel lang geleden stond, ze nog in de Philharmonie volgens mij in Haarlem. Was ze in ieder geval nog in Nederland om op te treden. Hey, het laatste half uur. Meer wakker. Ben je net ingeschakeld? Goedemorgen, welkom. Leuk dat je erbij bent. Tot 10 uur ben ik hier om jou te ondersteunen bij het opstaan. En voor iedereen die er langer bij is, gezellig dat je er nog steeds bij bent. Zoals gezegd, het is het laatste deel. Dat betekent dat we over pak een beet kleine 20 minuten tegen jou gaan zeggen. Je bent nu meer wakker, dus maak je alvast een klein beetje daarvoor gereed.
1: Meer zomer. Niels Olijenhoek.

Ik kan het niet alleen. De Dijk op de radio. Altijd leuk natuurlijk om die te horen. En ja, ik moet wel zeggen, dit is een band die live, als je die live hoort, toch echt wel het allerleukste is. Ik heb ooit, ergens, vroeger had je cd's. Ik hoop dat je het nog kent. Tegenwoordig heb je natuurlijk gewoon Spotify. Cd's. En dat was een live cd van De Dijk. Nou, geweldig. Echt geweldig. Hoorde je echt het publiek erbij. Nee, was super, maar goed. Moet niet te enthousiast worden natuurlijk. Hey, het is zaterdag en dat betekent dat we natuurlijk een spoorboekje hebben. Wat kun jij verwachten op deze zaterdag? Straks om 10 uur is er meer activiteiten. Daarna van 12 tot 6 meer in de middag met William Hutsel tot 3 uur... en Tom van Dranen van 3 tot 6. De Groove Connection met Maurice is er om 6 uur... en om 8 uur zijn Jaap en Max on air. En afsluitend op deze zaterdag TNT, Tars en Tinus. Die zeg maar ja, het feest naar je huiskamer halen. Altijd gezellig met veel lekkere muziek, live muziek, DJ's, weet ik veel. Het is altijd leuk en altijd een groot feest. In je badjas kun je dan gewoon lekker leuk feesten. Dat willen we toch allemaal. Dan nog natuurlijk de vraag, ga je nog leuke dingen doen dit weekend? Persoonlijk, ik ga vanavond uit eten. Morgen een verjaardag, dus mijn weekend zit wel redelijk gevuld. Als jij leuke dingen hebt, laat het me weten. Studio@meerradio.nl, wat zijn jouw plannen voor het aankomend weekend? Vind ik altijd leuk om te lezen. Dus stuur het maar. Studio. Dus gaat het bijna fout. Studio@meerradio.nl. Meer radio in de morgen.

Bonus Blues, samen met Maliv. En The Edge of Desire, daarvoor Melanie Fiona en Wake Up Everybody zorgde ervoor dat we aan het einde kwamen van deze meer wakker. Ja, en Wake Up Everybody is eigenlijk wel het goede zijn, want dan kan ik ook rustig dit zeggen. Je bent meer wakker. Precies, bijna 10 uur. En dat betekent dat ik hoop dat het mij gelukt is om jou goed genoeg te ondersteunen bij het opstaan. En dat je er klaar voor bent om die mooie zaterdag, want dat gaat het worden, gewoon lekker aan te gaan vallen. Geniet ervan, maar ga leuke dingen doen, hou het gezellig. En dan hoop ik je volgende week weer te spreken bij een nieuwe Meer Wakker. Oh, yeah.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Activiteiten.
1: Annemiek Holkenboer.

0: The Bee Gees, Staying Alive.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Goedemorgen luisteraars. Vandaag is het alweer zaterdag 15 augustus. En als het dan net 10 uur is geweest, betekent het dat we aan het begin staan van een nieuwe editie Meer Activiteiten. Samen met technicus Tom van Dranen zit ik in de studio van Meer Omroep in het centrum van Hoofddorp. Om jou wat tijd te besparen, hebben we alvast een aantal websites uitgeplozen om te zien wat je deze week allemaal kunt doen op het gebied van sport, spel, cultuur en natuur. We hebben 12 suggesties geselecteerd en hopen dat er iets voldoet aan jouw voorkeur. De een wil muziek, de ander een buitenactiviteit en weer een ander wil een spel spelen. Scholieren gaan vanaf maandag weer naar school. Maar dit weekend kun je nog lekker even op uittrekken met het gezin of met vrienden. En alles wat we noemen vindt plaats ergens in Haarlemmermeer. Zoals je van ons bent gewend, geven bij de tips ook adressen, data en tijden. Houd er rekening mee dat entreegeld kan worden gevraagd. En we raden je aan vooraf op de website van activiteiten kijken. Het kan altijd gebeuren dat er iets is gewijzigd.

0: Uit de nieuwe Toy Story 5, Taylor Swift met I Knew It, I Knew It. En daarna kwam Bloem even aan mijn moeder vragen.
1: Meer activiteiten.
0: De eerste tip vandaag is een bijzondere en geschikt voor het hele gezin. Op Parklanden in Nieuw-Vennep loop je door een bijzonder doolhof van pampasgras. Ga op speurtocht, beantwoord vragen en zoek samen de uitgang. Je kunt veilig door het pampaskamp heen lopen. Wel kan dit gras behoorlijk scherp zijn. Wees dus voorzichtig en steek nooit je handen in een plant, want anders kun je je snijden aan het blad. Is de uitgang gevonden, dan kunnen kinderen er nog spelen, kun je met elkaar picknicken of vanuit een stoeltje vliegtuigen spotten. Parklanden Nieuw-Vennep ligt aan de Rijnlanderweg tussen de huisnummers 1144 en 1128 en staat aangegeven met een bord. De openingstijden 9 tot 6 uur. De Backstreet Boys,

0: Uit 1984 was deze van de Dolly Dots, Give the Girl a Break.
1: Meer activiteiten.
0: Net als de eerste tip kan ook deze interessant voor je zijn. Misschien ben je oud-klasgenoten of voormalige buren uit het oog verloren, maar zou je ze graag weer eens ontmoeten om bij te kletsen. Fort Knox in Hoofddorp biedt jou vandaag die gelegenheid tijdens de reunieborrel die zij organiseren tussen 2 en 5 uur. Hoe meer mensen er komen, hoe groter de kans dat je oude bekenden treft. Samen herinneringen ophalen uit vervlogen tijden. Waarom was het op school of in de straat toch zo gezellig met elkaar? Kijk wie je mogelijk weer terugziet. Vandaag aan hoofdweg 739 in Hoofddorp. En meer informatie lees je op de website van Fort Knox. Wie neemt ons mee nu?

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Even bij onze Duitse buren, Peter Fox met House am See.
2: Zaterdagmorgen. Dit is Meer Activiteiten.
1: Het Krukjesmuseum biedt een nieuwe uitdaging, de Waterwolf Challenge. Tijdens deze speurtocht ontdek je het historisch gemaal, het polderpaviljoen en de museumtuin. Toen Haarlemmermeer nog een groot meer was, slokte het land en dorpen op als een woeste wolf, de Waterwolf. Na de drooglegging in 1852 leek de Waterwolf verslagen. Maar is dat wel echt zo? Ontdek het zelf als deelnemer aan de challenge en leer meer over water, polders en de geschiedenis van Nederland. De Waterwolf Challenge is geschikt voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar met ouders of begeleiders. Bezoek je het museum, dan is de challenge gratis. Details op www.haarlemmermeermuseum.nl. Bus stop, de Hollies.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Huizenprijzen Haarlemmermeer stijgen in laagste tempo sinds 2023 en fotoclub Objectief zoekt nieuwe leden. Huizen in Haarlemmermeer zijn 2% duurder dan een jaar geleden. Daarmee is de prijsstijging volgens de cijfers van het CBS afgezwakt tot het laagste niveau sinds 2023. Vorig jaar stegen de huizenprijzen in de gemeente nog met 11%. In de eerste helft van dit jaar betaalden kopers gemiddeld €616.000 voor een woning. De afkoeling hangt onder meer samen met de gestegen hypotheekrente, waardoor mensen minder kunnen lenen. Ook verkopen verhuurders nog steeds woningen, vooral appartementen. Fotoclub Objectief uit Hoofddorp begint op 1 september 2026 aan een nieuw seizoen en heeft nog plaats voor enkele nieuwe leden. Van september tot en met mei komt de club eens per 2 weken op dinsdagavond bijeen. Op het programma staan uiteenlopende onderwerpen, stijlen, fotoopdrachten en de beoordeling van vrij werk. Tijdens de bijeenkomsten staan gezelligheid, het uitwisselen van ervaringen en het geven van tips en verbeterpunten centraal. De club richt zich op fotografieliefhebbers die hun digitale camera beter willen leren kennen en betere foto's willen maken. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer activiteiten.
0: Annemiek Holkenboer.

0: En maakt het spannend met zijn titel Somewhere Only We Know, Keen.
1: Meer activiteiten.
0: In onze gemeente hebben we veel groenvoorzieningen. Een groot deel zelfs met het predicaat historisch erfgoed. Dat bracht de gemeente ertoe om een campagne aan dit thema te koppelen. Onderdeel is de fotowedstrijd voor bewoners met als thema groen erfgoed, krachtig in elk seizoen. Visit Haarlemmermeer, onderdeel van de gemeente, nodigt iedereen uit om te laten zien hoe erfgoed en natuur samenkomen. Denk aan monumenten in het groen, oude gebouwen in het landschap of plekken waar natuur en geschiedenis elkaar versterken. Trek erop uit en ontdek bijzondere plekken. Meedoen met de fotowedstrijd kan tot 31 augustus. Lees alles op www.visithaarlemmermeer.nl. De muziek, je hoort het al, Door het oog van de nacht, Flair.

0: van wat langer geleden. Peter Tosh en Mick Jagger met You Gotta Walk, Don't Look Back.
1: Activiteitenkalender.
0: Diverse artiesten geven deze maand gratis live optredens op het Polderplein in Centrum Hoofddorp. Op zaterdagen tussen 12 en 4 uur en op zondagen van 1 tot 5 uur. Vandaag tref je Hans Schot op het plein. Een door de wol geverfde zanger die verschillende instrumenten bespeelt in zijn één Hansband. Hij treedt op met onder andere Rob de Nijs, René Vroger en Lee Towers. Morgen hoor je Jeffrey Muller. Met deze crooner waan je in Las Vegas van de jaren 50 en 60. Hij brengt de gloriedagen terug van Frank Sinatra, Dean Martin en Nat King Cole. Met een frisse, hedendaagse touch. Vandaag en morgen zomer op het plein, op het Polderplein in Centrum Hoofddorp. Nervous, Kevin James.

0: gouden muziek voor jou, maar toch is dit wel mijn persoonlijke voorkeur. Lionel Richie, hier met Running With The Night.
1: Meer activiteiten.
0: Iedere donderdag, de derde donderdag van de maand, kun je genieten van live muziek in Café Duik, het popcafé van C. Tijdens Local Sounds staan dan de lokale acts op het podium en in de spotlights. Van singer-songwriters tot metalheads, van hiphoppers tot bluesfanaten, bandjes, duo's, jazzers en rappers. Alles komt voorbij bij Local Sounds, met deze keer Frederik. Dit lokale talent wordt begeleid door eveneens een lokaal talent, pianiste Elise. Donderdag 20 augustus vanaf 8:30 bij C. Hoofddorp aan het Raadhuisplein. En daarmee sluiten we het eerste uur af, want het journaal volgt zo. Je hoort wat actualiteiten zijn in binnen- en buitenland. En kort na 11 uur zijn technicus Ton van Draan en ik weer bij je terug. We gaan dan door met meer suggesties over cultuur en plezier. Tot aan het nieuws hoor je Ray met Where Is My Husband?

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP en dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: A Good Heart. En dat kwam van Fergal Sharkey.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Beste luisteraars, je kunt weer meepraten over de actualiteiten in de wereld. Terug nu naar Haarlemmermeer. Want tot 12 uur hebben we nog 6 tips voor jou. En die hebben als thema historie, cultuur, muziek, creatief bezig zijn en alvast iets over de Grand Prix Formule 1. Maar nu muziek. Luister naar Somber. My body isn't ready.

0: Karakteristiek met zijn diepe stem, Barry White. Let the music play.
1: Meer activiteiten. Meer tips en activiteiten in Haarlemmermeer.
0: Morgen kun je een tentoonstelling in de Stompetoren bezoeken en de geschiedenis van dit bijzondere kerkje ontdekken. De expositie vertelt hoe het water eeuwenlang het landschap rond Sparnwoude vormde en bedreigde. Ook kom je meer te weten over de torenklok, die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd geroofd en later werd teruggevonden op de bodem van het IJsselmeer. Vandaag de dag luidt deze bijzondere klok nog altijd. Een mooi voorbeeld van Haarlemmermeers erfgoed. De toegang is gratis, al zijn donaties wel welkom. Morgen tussen 12 en 4:30 aan Kerkweg 25 in Sparnwoude. Man, I need. Wie vraagt dat? Olivia Dean.

0: Have a boy and have a man. Nick Lowe.
1: Activiteitenkalender.
0: Bij C. Hoofddorp kun je creatief aan de slag met verf. Vrijdagavond 21 augustus om 20:30 ga je aan de slag met schilderen onder begeleiding van een professionele kunstenaar. Het draait niet om perfectie, maar om plezier. Om experimenteren en even loskomen van de dagelijkse sleur. Uitgangspunt is het schilderen van een landschap. Laat je fantasie de vrije loop en creëer een landschap vanuit je verbeelding. Wil je goed voorbereiden? Verzamel dan van tevoren afbeeldingen die jou inspireren. Naast de groepsopdracht is er ruimte om naar eigen idee te schilderen. Lees details op de website van C. Stella Lefty, Boston.

0: De Belgische Belle Perez in het Spaans, Que viva la vida.
1: Theaterberichten.
0: Elke donderdag in augustus presenteert Amstelring een middagoptreden. Donderdag 20 augustus staat René Meijer centraal. Hij brengt een gevarieerde show met liedjes uit de jaren 50, 60 en 70... waarbij hij zichzelf begeleidt met de gitaar of met de orkestband. Veel rock'n'roll komt aan bod en je kunt een hoog meezinggehalte verwachten. Het programma heeft een dikke knipoog naar de jaren 50. Donderdag bij Fort Knox aan Hoofdweg 739 in Hoofddorp. En de aanvang daarvan is 2:30. My Generation is een samenwerking tussen Amstelring, Dagbesteding en C. Heerlijk. Nancy Sinatra en Lee Hazelwood.

0: jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Nieuwe aansluitingen elektriciteitsnet op wachtlijst en pompoenen in Zwanenburg uitzonderlijk vroeg rijp. Door het volle elektriciteitsnet komen nieuwe aansluitingen steeds vaker op een wachtlijst. Vanaf 1 oktober kunnen gemeenten eerder ruimte op het stroomnet aanvragen voor woningbouwprojecten die binnen 10 jaar worden uitgevoerd. Daarmee neemt de kans toe dat woningen tijdig een aansluiting krijgen. Initiatiefnemers in Haarlemmermeer moeten hun project uiterlijk 28 augustus aanmelden bij de gemeente. De gemeente beoordeelt vervolgens welke projecten kunnen worden meegenomen. Uiteindelijk beslist de netbeheerder of daadwerkelijk transportcapaciteit beschikbaar komt. De sierpompoenen van zorgboerderij De Beemgaard in Zwanenburg zijn dit jaar uitzonderlijk vroeg rijp. Eigenaar Leonore van Beem probeerde al enkele exemplaren te verkopen, maar klanten zijn nog nauwelijks bezig met herfstdecoratie. Daarom blijven de meeste pompoenen voorlopig op het land staan. En dat brengt risico's met zich mee, omdat beschadigde pompoenen kunnen gaan schimmelen. Op de zorgboerderij staat de zomer normaal vol in het teken van augurken. Deelnemers aan de dagbesteding helpen met telen, oogsten, snijden en inmaken. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer activiteiten.
0: Annemiek Holkenboer.
2: Meer radio. Super track.
3: Meer radio. Super track van deze week. D'Angelis. America.

0: Supertrack is deze week ingeruimd voor het lokale talent DeAngelis. En ze brengt een lekkere sound met America.
1: Dit is Meer Activiteiten bij Meer Radio.
0: Volgende week zaterdag 22 augustus viert Dorpsraad Nieuw-Vennep het 70-jarig bestaan. Dat jubileum vieren ze graag samen met de inwoners van Nieuw-Vennep. Voor de feestelijke gelegenheid rijdt een vrolijke dubbeldekkersbus door Nieuw-Vennep. De bus stopt bij 6 haltes. De eerste om 10 uur op het Harmonieplein en de laatste stop is om 14:15 op het Venneperplein. Bij de haltes kun je bestuurs- en commissieleden ontmoeten of vragen stellen. Maak een creatieve foto van jezelf, samen met vrienden of familie en met de bus. Met jouw foto maak je kans op een mooie prijs. Op website www.visithaarlemmermeer.nl lees je precies waar de haltes zijn en hoe laat de bus daar stopt. Billy Paul, thanks for saving my life.

0: Twee Nederlandse mannen, Another, samen met 55 Ultra, Talk to You.
1: Meer activiteiten.
0: Het theaterseizoen gaat bijna weer van start. Wil je alvast een inkijkje in wat je nieuwe seizoen kunt gaan bekijken of beleven? Ga dan zondag 23 augustus tussen 10 en 1 uur naar de open dag van C. Hoofddorp. Bekijk optredens en mini-voorstellingen. Probeer een instrument. Teken, schilder, dans samen met je peuter of zing mee met een musical. In het theater krijg je alvast een voorproefje van nieuwe kindervoorstellingen. En in de bibliotheek kun je aanschuiven bij meertalig voorlezen. De meeste activiteiten zijn gratis en op vrije inloop. Het volledige aanbod, inclusief tijden, lees je op website www.c.nl/agenda/opendag. Anouk, girl!

0: Weekend hoorde je van Salto featuring Hugo.
1: Activiteitenkalender.
0: Het laatste item gaat over Max Verstappen en zijn concurrenten in de Formule 1 tijdens het Grand Prix Festival. En het is op het terrein van Kleine Vennep in Nieuw-Vennep. Volgende week zaterdag van 12 uur tot zondagavond 7 uur kun je van alles beleven bij het vierde Racing and Fun Weekend. Volg de Dutch Grand Open race de laatste keer in Zandvoort en zie dat live op een groot ledscherm. Op het terrein vind je race simulators, racebanen, voertuigen, opblaas, sportveldjes en stands voor de inwendige mens. Zaterdag 22 augustus worden drie films vertoond over coureurs en over de race op Le Mans uit 1966. Aanmelden en verdere info vind je op de Facebookpagina Grand Prix Festival Haarlemmermeer.

Grace Harvey nam ons mee naar 1972 met To Make My Life Beautiful, zijn enige hit. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze editie. Blijf luisteren naar de zender, want na 12 uur gaan we door met de vaste programmering. Je hoort tot 3 uur meer in de middag, deel 1 met William Hulsel. En van 3 tot 6 uur gaat deel 2 verder met onze nieuwe vaste presentator Ilane van Steenveld. Meer Omroep is 24/7 in de lucht. Onze hele programmering lees je terug op website www.meerradio.nl. Wil je een uitzending terugluisteren? Ook dat kan via de website. Luisteraars, volgende week zaterdag een nieuwe aflevering met erin nieuwe tips, uitjes en lekkere muziek. Ton, dank je wel voor de techniek. We nemen afscheid en doen dat tot het nieuws van 12 uur met Bruno Mars, On My Soul. Heb een lekkere week allemaal.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad, Maumere, werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek.
1: William Hultzol.

0: zo op deze zomerse zaterdag.
1: Gustavo Lima.
2: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
3: William Hultsel.
0: Ja, en een hele goede middag. Ja, deze lekkere zaterdagmiddag live vanuit Hoofddorp. Ben ik bij je tot 3 uur inderdaad. En ja, het weer is even... Ja, het is even wennen weer. Ik was net even gewend aan die lekkere zomerse warmte. En ja, ik had er eigenlijk weinig last van, moet ik eerlijk zeggen. Inderdaad, ja, je hebt airco op de zaken buiten. Ja, je went wel aan die temperatuur. Klimatiseren heet zoiets. Alleen, ja, nu ben ik net geklimatiseerd. En ja, het is nou weer bewolkt. En graadje minder in ieder geval. Dus ja, wat het verder met weer gaat worden, ga ik je over ongeveer een half uur vertellen met rolandsweer.online.nl. Verder heb ik gewoon leuke activiteiten voor je. Natuurlijk het file-nieuws ook in en om de Haarlemmermeer. En ja, vooral lekkere muziek. En over files gesproken, ik zou zeggen, Drive Safe, Mel Smith featuring Neil Horan.

Ja, je hoorde This Love van Maroon 5 en daarvoor Men at Work Down Under. Dat is ook echt zo'n nummer der herkenning, zou je bijna zeggen. Dat, je hoort de eerste drie toontjes en vaak weet je al welk nummer het is. Hetzelfde trouwens als met deze jingle natuurlijk. Iedereen weet wel welk nummer het is. Ik ga hem even niet benoemen. Wat ik wel ga benoemen is, morgen komt er weer wat leuks in de Shack. Dat is in Oude Meer. Dat is namelijk de Great 70s Shows. En dat is ook een evenement, dus in de Shack. Met een middag vol herkenning en met veel bekende songs om op mee te zingen. Zelfs als je durft, mag je ook gaan dansen. De vijf muzikanten spelen al jaren in de muziekscene en zijn opgegroeid met muziek uit de jaren 70. De band bestaat uit leden van LSB Experience en Boukes Elvis Band. Bekend van Battle of the Bands. Of Battle of the Tribute Bands. Volgens mij is het Tribute Battle of the Bands. Maar goed, hoe ze het ook neerzetten, je weet wat ik bedoel. Ook herkenning. Met de Great 70 Shows nemen ze je mee terug in de tijd. Je hoort onder andere muziek van Cheap Trick, 10cc, David Bowie, Status Quo en Alice Cooper natuurlijk. En nog veel anderen uit die tijd. Je zult herkennen. Ja, het klinkt erg leuk. Het is een muzikale middag vol klassiekers en uit de jaren 70. Geschikt voor volwassenen, rolstoel toegankelijk. En dus in de Shack in Oude Meer. En om alvast een beetje stemming te komen heb ik hier Creedence Clearwater Revival. Who Stops the Rain?

0: centrum van Haarlemmermeer.
1: Meer in de middag.
0: Dit is Meer Radio.
1: William Hultsel. Meer Radio.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

trumpet. Mambo number 5.

Ja, met Sarah Larsen en daarvoor natuurlijk Mambo nummer 5 is het een paar minuten voor half. We gaan even uit voor het meer nieuwsoverzicht met Carolien. Daar ben ik zo weer bij terug. Ik laat jullie even achter met Kensington. Stay.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Meer sportscholen, maar Haarlemmermeer beweegt juist minder. En Trampolineland in Vijfhuizen trekt klanten uit het hele land. Het aantal sportscholen in Haarlemmermeer is sinds 2017 bijna verdubbeld. Inwoners kunnen inmiddels op 147 plekken terecht om te fitnessen. Toch voldoet een kleiner deel van de volwassenen aan de beweegnorm. In 2024 bewoog 48% van de volwassenen minstens 2,5 uur per week voldoende intensief. 10 jaar eerder was dat nog 52%. Fitness werd zelfs juist populairder. Het aantal inwoners dat wekelijk fitnesst steeg in die periode van 24% naar 30%. Trampolineland in Vijfhuizen bestaat sinds 2004 en ontstond uit een hobby van de broer van eigenaar Martijn Jansma. Klanten kunnen in een speciaal testpark verschillende

0: Willen de trampolines uitproberen voordat ze tot aankoop overgaan. Ze komen uit heel Nederland en zelfs uit België. Het bedrijf verkoopt trampolines vanuit de eenlopende prijsklasse en legt sterk de nadruk op kwaliteit en veiligheid. Naast trampolines verkoopt Jansma ook pool, tafeltennis en tafelvoetbaltafels, waarmee het bedrijf vooral buiten het zomerseizoen extra omzet genereert. Dit was weer het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Dankjewel, Carolien.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Ja, het is vandaag wisselend bewolkt met af en toe zon, maar vallen ook enkele buien. Mogelijk kan het zelfs gaan onweren. Ja, ik weet of je het vanochtend gehoord hebt, maar het zal het geloof ik zo'n uurtje of 6 geweest zijn dat het echt wel even flink tekeer ging hier in Hoofddorp. De middagtemperatuur ligt vandaag rond de 25 à 26 graden en dan waait een matige noordenwind rond kracht 3. Zondag hebben we een mix van bewolking en zon en blijft het overal droog. Met een graad of 22 wordt het dan wel een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Dus we kunnen een beetje terugkoelen weer. Vanaf maandag lijkt het dan ook gedaan met de zomer en neemt de wisselvalligheid weer flink toe. Er vallen dan dagelijks buien en de temperatuur zakt eind van de week ook weer terug tot net onder de 20 graden. En dan de verkeersinformatie heb ik hier voor je in en om de Haarlemmermeer. En ik heb goed nieuws, ik zie hem net verdwijnen. Er stond een file tussen Rotterpolderplein en Velsen-Zuid. Stilstaand verkeer op de A9, maar die verdwijnt hier op het moment dat ik het wil gaan zeggen. Dus goed nieuws, geen files. We gaan gewoon lekker door met jouw zaterdagmiddag richting je zaterdagavond. En over regen gesproken, ja, wie kan je daar nou beter iets over vertellen dan Kane? Ik heb voor je Rain Down On Me van Kane.
3: Meer in de middag.
1: William Hultsel.

je hoorde You're Beautiful natuurlijk. En daarna Just Might van Bruno Mars. En het is 12:15. Dat betekent dat we zo naar Charlotte weer gaan bellen. Van Animals On Air natuurlijk. En ze gaat hebben over onder andere Panthers. Dus blijf lekker luisteren. Maar eerst heb ik nog even lekkere muziek voor je. Ravin Lenney komt eraan met Love Me or Not. Maar hier heb ik eerst nog een klassieker voor je. Queen met Another One Bites the Dust.

0: Rev en Lennon hoorde je Love Me or Not. Of Love Me Not, sorry.
1: Meer in de middag. Animals on Air.
0: Ja, het is 10 voor 1. Dat betekent dat we Charlotte aan de telefoon hebben weer. Hey Charlotte, welkom terug.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hey, ja. Ik had al wat aangekondigd, stiekem een beetje. Je hebt echt iets heel leuks gedaan deze week. Ik zag een hele mooie foto ook voorbij komen.
2: Ja, ja, daar begon. Dat was mijn eerste zending van de week.
0: Ja,
2: dus
0: vertel.
2: Ik dacht, die deel ik even met je. We hebben twee zwarte panters gedaan.
0: Oh, wauw.
2: Ja.
0: Die zijn wel heel mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Die kwamen uit een dierentuin in Nederland.
0: Ja.
2: En die zijn lekker naar een groot reservaat in Zuid-Afrika verhuisd.
0: Oké, dus die hebben nu gewoon weer een beetje de vrijheid terug. En,
2: ja, ja, uiteindelijk wel. Het is natuurlijk altijd eerst even qua voor monitoren en goed toezicht houden. En zo kijken hoe het eten gaat en hoe het gewoon met ze gaat inderdaad. Want het is natuurlijk daar, de temperatuur voelen daar anders aan en het is daar een andere omgeving.
0: Ja.
2: En dan kunnen ze even goed monitoren. Dus ze zitten eerst in een kleiner soort, ja, ze noemen het een soort quarantaineverblijf. Maar officieel is het geen quarantaine, want ze hoeven niet in quarantaine.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan kunnen ze daar even goed in de gaten gehouden worden. En dan ligt het er eigenlijk aan hoe snel ze settelen en het oppakken. En gewoon doen, hoe goed ze het doen. Hoe korter het verblijf en het kleiner verblijf is. En ze naar het grote verblijf kunnen.
0: Oké, okay, ja.
2: Dus ze kunnen samen al. Ze zijn elkaar gewend. Dus dat is ook wel fijn dat ze gewoon een buddy hebben.
0: Ja, top. Hè? Je zei ook iets over eten. Want ze moeten waarschijnlijk ook weer gaan leren eten. Hè? Of in ieder geval eten vangen, lijkt mij.
2: Het wordt daar wel verzorgd. Maar wat we wel merken ook met de andere wilde katten die we hebben opgestuurd. Sommigen die eten gewoon meteen, die denken vlees is vlees. Maar sommigen denken, hier in Zuid-Afrika smaakt het anders dan in Nederland.
0: Ja, en het loopt harder weg.
2: Ja, ja.
0: Uiteindelijk. Ja, het blijft niet liggen, denk ik. Of wordt het daar gewoon...
2: Ja,
0: wel...
2: dat wel. Nee, want ze zitten wel beschermd, zeg maar.
0: Ah, oké, ze hoeven niet zelf te vangen.
2: Ze hoeven ze niet zelf, nee, want ze zijn geboren... in een dierentuin, dus dat zit er gewoon niet in, dat jachtinstinct. Ja, je kan het wel een beetje met hoe noem je dat? Het moeilijker voor ze maken door het op een bepaalde manier te verstoppen of in de boom te hangen of wat dan ook.
0: Ja, ja,
2: dus
0: precies.
2: Dus dat ze er wel wat voor moeten doen, niet dat het op een bordje wordt geserveerd. Ze moeten er wel wat voor doen, zeg maar het rent niet meer weg.
0: Maar dat idee om erachteraan te rennen en te vangen en op te eten, dat zit er dus niet in?
2: Nee, niet echt.
0: Maar je kan ze ook niet echt knuffelen? Denk
2: ik. Nee, dat zeker niet. Ik moet zeggen, ze waren wel heel erg ontspannen. En ze waren rustig inderdaad. Het enige momentje dat we ze heel even hoorden was inderdaad toen we ze uit de auto haalden en op de plaat bouwden. Maar eigenlijk zodra ze weer stil stonden, waren ze gewoon rustig. De vlucht was helaas ietsjes vertraagd. Vanwege een dat die vertraagd was binnengekomen.
0: Oké. Okay.
2: Dus ik heb goed contact met Dierhotel gehouden, want ze zijn met KLM gevlogen. En die heeft me updates gestuurd hoe het met ze ging. En die hebben gezorgd dat ze nog het water even bij hadden gevuld voordat ze weggingen.
0: Ah, oké, okay. Nou dan komt dat helemaal goed.
2: Ja, ja, en goed aangekomen. En ze doen het, de laatste berichten wat ik hoorde is dat ze het goed doen. De eerste 2 dagen vonden ze een beetje spannend, maar ze komen al steeds meer uit hun schulp.
0: Oké, okay. Nou dat is leuk om te horen.
2: Ja, ja, zeker. Zeker. Ja.
0: Zeker. Zeker. En er is natuurlijk nog meer gebeurd dan alleen maar panters.
2: Ja, ja, we hebben ook nog de vliegende gehad.
0: Oké.
2: Okay. We hebben een groep met pauwen gehad.
0: Oké.
2: Okay. Dat zat hier in een soort kinderboerderij-achtig iets. Kan je het wel mee een beetje vergelijken, het parkje. Maar dat willen ze, die mensen willen er gewoon mee stoppen. Dus die zijn langzaam alle dieren aan het wegdoen. We hebben ook al wat andere grotere dieren voor ze doen. Kleinvee wordt eigenlijk gewoon een beetje binnen Nederland verspreid.
0: Ja.
2: Maar er was... ik weet niet meer waar ze naartoe gingen.
0: Maar dat parkje was toch niet toevallig in Overijssel, hè? Of...
2: Nee.
0: Oké. Okay. Nou, omdat ik daar vorige week natuurlijk nog tijdens mijn vakantie was. Dat ik
2: ja, ja, klopt, ja. Nee, dat was het niet. Nee, het was echt wel een soort meer wat je in een bos ziet of zo. Gewoon zo'n klein parkje inderdaad. Ja, okay. Waar een paar hertjes en geitjes en wat pauwen dan liepen. En wat kleine konijntjes en zo.
0: Ja, precies, ja.
2: Maar die pauwen, ja, dat was, de groep was iets groter geworden dan ze hadden gehoopt. Want... Het bleek, meestal kijken ze wel zodat ze zich niet gaan voorplanten. Maar er zaten er toch zat wat tussen wat zich toch nog kon voorplanten.
0: Okay, dus kwamen ineens, je stopt er 5 in een doos en je doet die doos open en dan komen er 10 uit.
2: Ja, ze hadden er inderdaad volgens mij 5 lopen en er gingen er 12 weg.
0: Okay, ja.
2: Dus maar die zijn naar een heel mooi vogelpark in Engeland gegaan.
0: Okay.
2: Die hebben daar een stuk meer vrijheid natuurlijk, meer natuur. En niet dat ik nu mensen misschien op de vingers zet, maar minder gillende kinderen.
0: Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk voor
2: die. Want daar merkten de klanten ook wel, daar werden ze wel gestrest van. Dus daarom wouden ze ook echt wel iets anders zoeken dan bijvoorbeeld een kinderboerderij of zo. Want ze merkten dat die pauken daar niet echt heel erg gelukkig van werden.
0: Nou ja, kinderen zijn er natuurlijk heel goed in op ramen gaan lopen rammen en gillen. En die snappen niet zo.
2: Ja, en er toch achteraan rennen. En want dat is toch wel interessant. Ik moet mijn neefjes en toen mijn nichtje kleiner was, dan moest ik ook wel eens terugfluiten inderdaad. Dus ja, dat zit er helaas in, want het is gewoon interessant en spannend en leuk.
0: Ja, precies.
2: Dus die klant die had ook echt zoiets van, ook al kost het me meer geld, ik wil gewoon dat ze op een goede plek terechtkomen. Ja. Laat maar weten wat ik moet regelen en ik ga het regelen.
0: Oké, ja.
2: Dus dat was heel netjes inderdaad. En daarnaast hebben we nog een grote groep valken naar Dubai gestuurd.
0: Oké.
2: Die sinds kort hebben we nieuwe klanten erbij met allemaal valken.
0: Oké.
2: En het is niet nieuw voor ons, want we hebben in het verleden ook al valken gedaan. Maar nu zijn er echt wel grote klanten naar ons overgestapt. Dus dat is altijd wel interessant. Het is veel werk, want je moet niet alle kistjes zijn volgens de regels als ze bij ons aankomen. Dus dan doen we er jute voor en dan doen we er extra gaas voor. Het was wel even een druk ochtendje. En de anderen die komen wel in de goede kisten. Maar ja, die klant die zei ook al van, ja, dit wordt helemaal uit Spanje geïmporteerd.
0: Ja,
2: hebben jullie niet een adresje waar jullie wel eens samen mee werken voor kistjes hier in Nederland? Dus daar gaan we even wat contacten inderdaad kennis laten maken.
0: Ja, precies.
2: Het was een enerverende week.
0: Ja,
2: lekker
0: precies.
2: Druk inderdaad. Ja.
0: Ja, en heb je een tipje van de sluier voor volgende week?
2: Ik weet dat we weer een zending hebben voor Stichting AAP. Die zijn goed aan het, ik wil niet zeggen leegruimen, maar die hebben aardig wat aapjes wat naar een officieel verblijf kunnen, want Stichting AAP is natuurlijk tijdelijk.
0: Ja, die zijn flink aan het apenkooien.
2: Ja.
0: Ja,
2: dat weet ik inderdaad. En volgens mij, die weet ik nog niet zeker of die doorgaat. Dus die laat ik die nog maar niet noemen.
0: Dan houden we die lekker als verrassing voor volgende week.
2: En,
0: dan moet je thuis volgende week ook maar weer gaan luisteren. Dan krijg je te horen. Het wordt heel erg leuk, ja. Goed, wij moeten eruit naar de NOS dan van 1 uur inmiddels.
2: Helemaal goed.
0: Goed, heel erg bedankt deze week weer. Fijne week, fijn weekend. En volgende week zijn we er weer bij, hè. Tot dan.
2: Tot volgende week. Hoi.
3: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer
5: Meer in de middag.
1: William Hultzol.

0: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
1: William Hultsel. Ja, je hoorde Crazy Town van Butterfly. En daarmee is het 5 over 1 geweest. Dat betekent dat je naar het tweede uur luistert van mijn deel van Meer in de Middag. Mijn naam is William Hultsel. Tot 3 uur ben ik bij je met leuke activiteiten. Misschien vind ik nog wat leuke weetjes voor je hier in de baat over regionaal of landelijk zelfs. Lekkere muziek ook vooral. En zo gaan we richting jouw zaterdagavond. Zometeen komt niemand anders dan Alex Warren eraan. En Roxy Dekker heb ik nog voor je staan. En nog een heel erg leuk iets in de krukjes, dus blijf lekker luisteren. Eerst heb ik hier voor je Dua Lipa met New Rules. Hier bij Meer in de Middag.

0: Tot 3 uur meer in de middag met William Hultsel.
1: Wil jij hebt mij, daar waar iemand mij had, voelt apart. Wil ik heb dead.

Ja, even lekker los zo op de bewolkte zaterdag inmiddels. Ja, bewolkte zomerdag is het ondertussen. Goed, eerder heb ik je een leuke activiteit beloofd eigenlijk in de Krukiers. En het is namelijk weer tijd voor Living History, sabotage op de Krukiers. Op zondag 16 augustus van 1 tot half 4 is het namelijk weer zover. Vooral voor de kinderen, maar voor jongeren, volwassenen en senioren is het ook geschikt trouwens. En ook erg leuk. Het jaar is 1851. Vier historische personages proberen het nooit opgehelderde raadsel van de afgebroken balansarm op te lossen. Wat deed de machinist? Wat was de rol van de vrouw van de opzichter? En hoe komen Nicolaas de Krukiers samen met zijn huishoudster Jana weer tot leven? Ja, dat weet ik ook niet. Dat ga je daar zien inderdaad. Dan vooral ook de vraag. En waar komt de rode koningsmantel vandaan die iedereen maar wil hebben? Wie is nu eigenlijk de grootste baas? Is dat koning Willem I of Nicolaas Krukiers? Tijdens de theatrale rondwandeling door het museum wordt op alle vragen antwoord gegeven en volgt er ook een verrassende ontknoping. Dus ik zou zeggen, ga er gewoon zeker kijken. Elke zondag gaat het nu weer beginnen. Zo in de zomer is het leerzaam, spannend en humoristisch stuk. Inderdaad, in het Krukiersmuseum. Dat is dan ook meteen het decor natuurlijk. Hè. Dus er is een voorstelling om 1 en eentje om 2:30. En dat duurt ongeveer 45 minuten. Dus ben je in de gelegenheid. En met of zonder kinderen, hartstikke leuk om heen te gaan. En we gaan lekker verder met de muziek. Zometeen heb ik Bon Jovi voor je staan. En ook Lenny Kravitz komt er zometeen nog aan. Maar eerst niemand minder dan onze eigen Haagse Anouk. Are you kidding me? Hier live bij Meer in de Middag.

Ja, je hoorde Anouk met Are You Kidding Me. En daarna hoorde je Bon Jovi met Bad Medicine. En daarmee is het nu een paar minuten voor half. We gaan er even uit voor meer nieuwsoverzicht. En dan ben ik zo bij terug. Ik laat jullie alleen met Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way. En dan hoop ik na het nieuws dat je weer bij me bent en deze kant op gaat. Tot straks.

0: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Huizenprijzen Haarlemmermeer stijgen in laagste tempo sinds 2023 en fotoclub Objectief zoekt nieuwe leden. Huizen in Haarlemmermeer zijn 2% duurder dan een jaar geleden. Daarmee is de prijsstijging volgens de cijfers van het CBS afgezwakt tot het laagste niveau sinds 2023. Vorig jaar stegen de huizenprijzen in de gemeente nog met 11%.

0: In de eerste helft van dit jaar betaalden kopers gemiddeld €616.000 voor een woning. De afkoeling hangt onder meer samen met de gestegen hypotheekrente, waardoor mensen minder kunnen lenen. Ook verkopen verhuurders nog steeds woningen, vooral appartementen. Fotoclub Objectief uit Hoofddorp begint op 1 september 2026 aan een nieuw seizoen en heeft nog plaats voor enkele nieuwe leden. Van september tot en met mei komt de club eens per twee weken op dinsdagavond bijeen. Op het programma staan uiteenlopende onderwerpen, stijlen, fotoopdrachten en de beoordeling van vrij werk. Tijdens de bijeenkomsten staan gezelligheid, het uitwisselen van ervaringen en het geven van tips en verbeterpunten centraal. De club richt zich op fotografieliefhebbers die hun digitale camera beter willen leren kennen en betere foto's willen maken. Dit was weer het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Dankjewel, Carolien.
2: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Ja, het is vandaag wisselend bewolkt met af en toe zon en vallen ook enkele buien. Mogelijk ook met onweer. En ik krijg zojuist op buienradar ook de waarschuwing binnen dat het kan gaan onweer de komende 1 of 2 uur. Dus ik zou er zeker rekening mee houden dat je nat wordt buiten. De middagtemperatuur ligt rond de 25 en 26 graden en er waait een matige noordenwind rond kracht 3. Op zondag hebben we een mix van bewolking en zon en blijft het overal droog. Met een graad of 22 wordt het dan een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Vanaf maandag lijkt het dan wel een beetje gedaan met de zomer en neemt de wisselvalligheid flink toe. Er vallen dan dagelijks buien en de temperatuur zakt eind van de week weer terug tot rond of net onder de 20 graden. En dan de verkeersinformatie in en om de Haarlemmermeer. Goed nieuws. In en om de Haarlemmermeer is er eigenlijk niet heel veel te melden. Alleen op de A8 knooppunt Koenplein naar de A10 richting Amersfoort. Die is afgesloten. Hou daar rekening mee. Maar ja, het is helemaal anders in Noord. Dus eigenlijk net buiten ons gebied. Dus ja, in en om de Haarlemmermeer. Geen files. Goed nieuws. Geen nieuws is goed nieuws, zou ik zeggen. En wij gaan wel lekker door naar jouw zaterdagavond. En ik heb hier voor je staan Michael Jackson met Beat It.
2: Meer in de middag. William Hultzorg.

Ja, je hoorde Behind Blue Eyes, Limp Bizkit. En daarvoor Candy van Robbie Williams. En ja, natuurlijk, dat is ook wel een beetje een boefje. Hè? Die had laatst ook iets met nicotinepleisters, bepaalde dingen. Nou goed, dat is even een heel ander verhaal. En ja, goed, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook niet altijd heel erg heilig. Ik doe ook wel eens een keer dingen anders dan anders. Heb ook wel eens een boete gehad. Misschien heb jij ook wel eens een boete gehad. In ieder geval, ja, er is een misdaad opgelost in Spanje. En er is een boete gegeven aan inbrekers die een Spaans dolfinarium s'nachts met dolfijnen hebben gezwommen. Ja, dat mag blijkbaar niet in Spanje. Ik denk dat het hier trouwens ook niet mag. Vier jongeren die eerder dit jaar hebben ingebroken in dolfinarium op Spaans eiland Mallorca hebben een boete gekregen van ieder €360. Het viertal sprong in de bassins waar dolfijnen verblijven. Het incident vond plaats in de nacht van 8 op 9 maart. En vier jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar klommen over het hek. Op het strand om het dolfinarium staat. En daarmee kwamen ze bij die dolfijnen terecht om even lekker een baantje te zwemmen. Ja, het is echt een kwajongensstreek die weer best wel duur wordt. Eenmaal binnen sprongen ze in het bassin. En ze hebben daar met de dieren met ballen lopen gooien. Met gevaar ook dat de dolfijnen ze zouden inslikken. Dus eigenlijk helemaal niet zo leuk en oké. En het is maar goed dat de rechtbank ze daar inderdaad even op die manier op wijst. Zometeen heb ik America voor je. Dat is de supertrack van de afgelopen week. Die ga je nog een keer horen bij mij. En Delano gaat natuurlijk vanmiddag de nieuwe supertrack voor de komende week bekendmaken. Dus ik mag nog een keer draaien. Eerst heb ik hier voor je Beb Rexha samen met David Guetta. Sad Girls.

Jingles is dat Amerika, of Amerika eigenlijk moet ik zeggen inderdaad. En daarvoor zet Girls van Barbara Rexha en David Guetta samen. En daarmee is het 2:05 geworden. We gaan eruit voor de NOS, voor het nieuws van 2:00. En ik laat jullie even achter met Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
5: Meer in de middag.
1: William Hultzel.

0: mannetje van de radio.
1: William Hultsel.
2: Ja, het is inmiddels net 2:05 geweest. En met Shotgun van George Ezra openen we het derde uur van mijn deel. Het laatste uur van mijn deel van Meer in de Middag. Het derde uur inderdaad. Want tot 3 uur ben ik bij je inderdaad. Met leuke activiteiten, lekkere muziek. En het wordt inmiddels ook druk hier in de studio. Met allemaal DJ's die vanavond ook op jouw zaterdagavond nog een leuke radio gaan brengen. Want tot 3 uur ben ik dus bij je. Om 3 uur neemt Delano het over tot 6. En die heeft natuurlijk ook weer de nieuwe supertrack staan. En nog wat leuke items. En dan daarna hebben we de Groove Connection met Maurice Gerrits. En dan om 8 uur gaat het even anders dan normaal. Want dan hebben we Jaap en Max on air zonder Max. En ik kijk Jaap aan ondertussen. Ja, hij zwaait al naar me. Hij komt eraan. En Jaap en Max on air hebben we dan. Tot 10 uur hebben we. En dan van 10 uur hebben we tot 12 uur TNT. Met Tars en Tieners die hier de boel gaan afbreken. En ik schuif even Jaap erbij. Want Jaap,
3: ja, jij wuifde.
2: Ja, ik wuifde even. Ik zit te vertellen dat Jaap en Max on air vanavond een beetje anders is.
4: Nou, en de komende tijd denk ik wel even anders. Want de luisteraar mag dat best natuurlijk wel weten. Max, die heeft nogal wat meegemaakt.
2: Ja.
4: Hoe zeg je dit?
2: Ja, hij heeft een beetje een ongelukje gehad, om het zomaar even uit te drukken.
4: Ja, hij zag een discobol hangen. Hij ging erin hangen.
2: Oké. Okay.
4: Discobol vond het niet zo leuk.
2: Ja,
4: en
2: ja,
4: hij Nee.
2: Hij mag geen grappen, maar wacht.
4: Nee, mogen grappen over maken. Max heeft een. Het is wel heftig. Hij heeft een motorongeluk gehad.
2: Ja.
4: Is gelukkiger nog wel. En is ook gewoon goed aanspreekbaar. Alleen, er moet nogal veel. Hij moet helen. Ja. Hij moet nu vooral helen. Dus de show wordt het hem eigenlijk niet. Hoewel je dat natuurlijk erg jammer vindt. Maar de komende tijd zal hij dus. Moet hij gewoon herstellen.
2: Zet er even een ander filletje onder.
4: Oh, Medisch Centrum. Ja, ik dacht bijna, je gaat de pornfiller er weer onder zetten. Nee, dat wordt heel raar.
2: Nee, dit is wel zo.
4: Maar, de komende. Maar gelukkig is Pim er, onder andere.
2: Pim, die gaat vanavond Max even.
4: Applaus.
2: Ik geloof dat ik ook.
4: Ja, Willem, jij bent ook zeker inderdaad aan de beurt nog. Dus het gaat helemaal goed komen. Maar vanuit hier wensen we natuurlijk allemaal Max nog heel veel.
2: Ja, zeker. Max, heel veel beterschap vanuit hier. En we gaan het opvangen. We hopen je snel weer terug te zien over een aantal weken.
4: Is je geraaien?
2: Ja, zeker, anders komen we je halen. Dus, nou goed, bedankt Jaap. En
4: no problemo.
2: Je rent meteen weg. Je wil zeker. Je krijgt natuurlijk nu nog niet betaald. Je krijgt pas vanaf 8 uur betaald.
4: Nee, daarom. Dus ik let een beetje op mijn tijd nu.
2: ja, precies. Nou ja, goed. Fleetwood Mac komt eraan. En eerst heb ik hier somber 12 to 12.

Je hoorde Fleetwood Mac met Everywhere. En ja goed, ik heb nog een leuke activiteit voor je staan. Als je het hebt over overal en nergens inderdaad. Want het is vandaag in het Fort Hoofddorp nog steeds reunie / borrel Ons Kent Ons. Inderdaad, hartstikke leuk. Tot 5 uur kun je in het Fort Hoofddorp terecht. Ja, dat is bij de molen, hè? Het oude fort wat er staat. Heeft u vroeger in Hoofddorp gewoond of woon je er nog? Kom dan naar de gezellige reunieborrel bij Fort Knox. Een mooie kans om oude bekenden te ontmoeten, herinneringen op te halen en samen een drankje te drinken. Het kost wel wat per persoon, want je krijgt natuurlijk onbeperkt bier, wijn en fris. En je kan ook na afloop nog een hapje blijven eten. Daar hebben ze ook een leuk prijsje voor gemaakt. Dus je kan daar je hele middag mee gaan vullen inderdaad. En vooral veel oude bekenden tegengekomen. Het is in het Fort Hoofddorp rolstoel toegankelijk en geschikt voor volwassenen. En je kunt ook een plek reserveren. Dus dat is niet onverstandig inderdaad. En goed, als je dan toch bezig bent, je neemt nog een ander drankje. Marshmallow en Kelsey doen het ook. En die heb ik hier staan voor je. Another drink. En de dijk komt er zo aan.

Ja, je hoorde binnen zonder kloppen van de dijk. En daarna Avicii met Addicted to You. En daarmee is het inmiddels 4:05 geworden. Ik ga het even aan Caroline overgeven met meer nieuwsoverzicht. Ben ik straks weer bij je terug. Ik laat jullie achter met Guns N' Roses, Don't Cry.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Nieuwe aansluitingen elektriciteitsnet op wachtlijst en pompoenen in Zwanenburg uitzonderlijk vroegrijp. Door het volle elektriciteitsnet komen nieuwe aansluitingen steeds vaker op een wachtlijst. Vanaf 1 oktober kunnen gemeenten eerder ruimte op het stroomnet aanvragen voor woningbouwprojecten die binnen 10 jaar worden uitgevoerd. Daarmee neemt de kans toe dat woningen tijdig een aansluiting krijgen. Initiatiefnemers in Haarlemmermeer moeten hun project uiterlijk 28 augustus aanmelden bij de gemeente. De gemeente beoordeelt vervolgens welke projecten kunnen worden meegenomen. Uiteindelijk beslist de netbeheerder of daadwerkelijk transportcapaciteit beschikbaar komt. De sierpompoenen van zorgboerderij De Beemgaard in Zwanenburg zijn dit jaar uitzonderlijk vroegrijp. Eigenaar Leonore van Beem probeerde al enkele exemplaren te verkopen, maar klanten zijn nog nauwelijks bezig met herfstdecoratie. Daarom blijven de meeste pompoenen voorlopig op het land staan. En dat brengt risico's met zich mee, omdat beschadigde pompoenen kunnen gaan schimmelen. Op de zorgboerderij staat de zomer normaal vol in het teken van augurken. Deelnemers aan de dagbesteding helpen met telen, oogsten, snijden en inmaken. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
2: Dankjewel, Carolien.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
4: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meerradio. Haarlemmermeer.
4: Het Haarlemmermeerkwartier.
2: Het is vandaag wisselend bewolkt met af en toe zon en er vallen ook enkele buien. Er is ook nog een goede mogelijkheid op onweer vanmiddag inderdaad. De middagtemperatuur ligt rond 25 à 26 graden en er waait een matige noordenwind rond kracht 3. Zondag hebben we een mix van bewolking en zon en blijft het overal droog. Met een graad of 22 wordt het dan een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Vanaf maandag lijkt de dag gedaan met de zomer en neemt de wisselvalligheid flink toe. Er vallen dan dagelijks buien en de temperatuur zakt eind van de week weer terug tot net op of rond de 20 graden. En dan de verkeersinformatie in en om de Haarlemmermeer.

0: We hebben één file staan, dat is op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Knooppunt Rotterpolderplein, Beverwijk-Oost. 4 minuten vertraging, 6 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. In de regio niet zoveel verkeersopstoppingen gelukkig. Maar ja, deze blijft wel gaan en komen inderdaad. Dus hou er rekening mee als je naar het noorden wil dat de A9 wat onrustig is. En het heeft waarschijnlijk ook te maken met de afrit bij de Koentunnel op de A10. Dat is dan de A8. Aansluiting op de A10 Koenplein namens richting Amersfoort. Dat het daardoor misschien een beetje vastloopt. Dus ja, sterkte ze erin staat. Ik heb nu voor je hier direct through the looking glass.
1: Meer in de middag.
2: William Hultsel.

Self-Aware, Temper City hoorde je. En daarvoor inderdaad Direct, inderdaad, zoals ik al aankondigde. En ja goed, ik heb nog een opmerkelijk bericht voor je staan. Want bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens hun werkzaamheden een enorme hoeveelheid goudstaven en gouden munten gevonden. Ja, toch wel een lucratief beroep dan, zou je zeggen. Ze zaten in een kist die in een keldermuur zat gemetseld. De waarde wordt geschat op ongeveer 9 miljoen euro. De bouwvakkers vonden het goud tijdens een renovatie in het pand van de maatschappelijke organisatie CAW Oost-Vlaanderen in Sint-Gilles-Dendermonde. Een plaats in de gemeente Dendermonde. Kan het raden natuurlijk, hè? Die Belgen die houden toch ook wel een beetje de naam bij de plaats, zeg maar. Ze besloten inderdaad daarop hun opdrachtgever en de politie in te lichten. Wat natuurlijk wel eerlijk is, maar ja, dan ben je het ook wel gauw weer kwijt, denk ik zo. Het goud bestaat uit genummerde goudklompen en oude gouden ponden. Verborgen in een kist in de kelder, zegt Geert Hillaert van CAW Oost-Vlaanderen. Inderdaad, hij noemt de vondst een once-in-a-lifetime ervaring. Ik kan me zo voorstellen. De politie heeft goud naar een veilige plek gebracht en onderzoekt van wie het goud is en hoe het daar terechtgekomen is. Ja, als je het weet mag je het zeggen. Ook moet worden gekeken of het goud mogelijk verband houdt met criminele activiteiten. Ja, dat is natuurlijk ook niet gezegd dat het daar helemaal eerlijk terechtgekomen is. En goed, laten we lekker toepasselijk doorgaan. Ik heb voor je Dire Straits, Nothing, Money for Nothing.

0: There must be an angel, hoorde je. En ja, we hebben iemand hier in de studio aangeschoven. Hey Maries.
1: Ja, zie me niet. Dit is radio, hè? Zie me gewoon niet. Dat is radio.
0: Ja, dat is leuk. Ja, het is echt...
1: Maar ik ben er wel.
0: Ja, ja. Ja, maar het is lekker druk vandaag in de studio. Ja? Jaap zit natuurlijk voor te bereiden. Delano die gaat over 11 minuten.
1: Die komt zo meteen, hè?
0: Ja, die komt zo meteen. Leuk, hè? Ja. Ja, die is dan tot 6 uur. Dan gaat Maurice Gerrits natuurlijk nog groove.
1: Disco, ja, disco muziek.
0: Tot 8 uur. Jaap en Max met Pim zonder Max.
1: Ja,
0: tot 10. Ja, en dan van 10 tot 12. Dan sluit de Tarsen Tieners de boel af hier. Ja. Om het zo maar te zeggen.
1: Met Harry.
0: Ja, met ja, nou ja, er zijn de meningen over verdeeld. Ik ben het met je eens. Ja. Hey, maar morgen ben jij natuurlijk weer meer compleet.
1: Mm-hmm.
0: En dan kun je weer leuke dingen gaan winnen, denk ik zo. Hè?
1: Ja, een uurtje bowlen.
0: Uurtje bowlen.
1: Voor 6 personen.
0: Je
1: mag ook alleen bowlen, maar dan moet je veel gooien, een uur lang.
0: Ja, of 5 vrienden zoeken van mensen van straat. Hey, maar wil je de aanwijzing al delen?
1: Ja, dat wil ik wel even.
0: Nou, dan druk even knopje in, hè.
1: Ja?
2: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
1: Ja, aanwijzing nummer 1.
2: Aanwijzing 1.
1: Daar komt ie, hoor. In huizen zit ik in de wand of muur.
0: Oké.
1: Okay. Ik kijk even of jij aan jezelf aan het denken bent.
0: Ik probeer te denken.
1: Ja, dat zie ik, ja.
0: We hadden gisteravond wel een spetterend optreden, dus ergens... ik ben aan het denken.
1: Ja, ik zie je denken. Ja,
0: je hoort kraken. Nog een keer.
2: Aanwijzing 1.
1: In huizen zit ik in de wand of muur.
0: Oké. Okay. Ja. In huizen zit je in de wand of muur?
1: Ja.
0: Ja.
1: Gaat niet over mij, hè?
0: Nou ja, dan... Ik wil de tweede horen.
1: Ja?
2: Aanwijzing 2.
1: Kleine kinderen zitten soms met hun vingers in mij.
0: Hmm. Oh, oké, okay. In jou of in...
1: Niet in mij.
0: Het is nog voor 7.
1: Een hele ranzige aanwijzing. Maar goed,
0: jij bent programmaleider. Wat is nou de grens qua tijd dat je dit soort dingen mag zeggen?
1: Zo, aanwijzing 2
0: nog? Mij na 7,
2: Aanwijzing 2.
1: Kleine kinderen zitten soms met hun vingers in mij.
0: Oké.
1: Okay. Ja, nou, ze trigger dit natuurlijk, hè?
0: Na 7 uur vertel hem nog een keer. Nu gaan we naar...
2: Aanwijzing 3.
1: Ik ben het vrouwtje voor stekkers.
0: Oké. Okay.
1: Ik ben het vrouwtje voor stekkers. Ja.
0: Ik vind hem best lastig, maar ja.
1: Jij denkt dat het een racefiets is, hè, volgens mij.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, het ziet in gezicht.
0: Ja, ik dacht courmetstijl. maar goed, ja, dus ja, als je het antwoord weet, dan kun je het alvast gaan mailen naar studio@meerradio.nl.
1: En dan morgen om 10 uur gaan we kijken wie het antwoord mag roepen.
0: Dus 10 en 12 natuurlijk. En als je nu bent, ben je in ieder geval de eerste.
1: Ja.
0: En dan gaan we ook natuurlijk een beetje deskundig loten van... Wie gaan we dan bellen?
1: Of we gaan heel deskundig loten, ja.
0: Ik moet werken morgenochtend, ben er niet bij. dus mailen naar studio@meerradio.nl als je het antwoord weet.
1: Hoi, gaan we draaien?
0: Ja, we gaan Suzanne Freek doen. Halverwege. Maar ja, ze halverwege meer in de middag ondertussen. Hè?
1: Bijna, hè? Ja, bijna. Je mag naar huis.
0: Zeker.

0: Ja, en met halverwege zijn we halverwege. En dan moet ik het gaan overgeven aan Delano, inderdaad.
1: Wat ga je overgeven?
0: De show. Oh. Delano gaat 3 tot 6 gaat hij vullen met nieuwe supertrack. En allemaal leuke items, hè. Vooral gaan luisteren.
1: Spannend.
0: Ja, hè?
1: Ben benieuwd.
0: Even heel anders dan Ton het doet. En helemaal verfrist en nieuw, hè.
1: Dus, ja, maar Ton en Delano zijn natuurlijk heel verschillende types, hè. Zo'n hele generatiekloof zit ertussen.
0: Ja, een jaartje of wat, inderdaad. Een paar generaties, letterlijk. Ik durf niet te zeggen hoeveel, want dat is ook niet aardig. Goed, maar het is een beetje, ja, jong en net hier. En Ton is natuurlijk al heel lang bij de radio. Ja, 60 jaar of zo. Of?
1: Zoiets, ja.
0: Ja. Zoiets, ja. Dan, dat is hartstikke leuk. In
1: hij was programmaleider hier.
0: Ja, totdat jij het werd. Ja. Nou ja, goed, dat doet hij geweldig, inderdaad. En daar zijn we allemaal dankbaar voor, natuurlijk. Ik ga het aan Delano overgeven. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Volgende week 12 uur Sharp ben ik weer bij. En ik laat je achter met Bryan Adams, Run to You.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigden Isabel van den Berg, Britte Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
4: Meer in de middag.
1: Delano van Steenveld.

0: Alanis Morissette op meer radio. En daarvoor nog Larissa Michelle en 28.
1: Delano van Steenveld.
0: Goedemiddag, het is jouw zaterdagmiddag tijd om dat goede gevoel van die zaterdag de lucht in te slingeren. De ether in te gooien. Nou, de grote vakantie is een beetje voorbij. Ik denk dat jij dat misschien ook al hebt. Dat is nu helemaal klaar. Ik merkte het op de weg al, dat het is op de weg al iets drukker. Je ziet overal van die banners hangen. Met pas op, voorzichtig rijden. De scholen die zijn weer begonnen. En ik moet dus ook gewoon maandag helaas weer werken. Maar nou moet ik zeggen, na, ik weet niet, 6, 7, 8 weken vakantie gehad hebben. Want ik werk in het onderwijs hiernaast. Vind ik het ook alweer weer een beetje tijd om naar mijn werk te gaan. Ik heb een hele lekkere zomer gehad. Ik ben naar Rome geweest. Ik ben naar Berlijn geweest. Ik ben naar Barcelona geweest. Ik heb een heerlijke Pride gehad. Ja, met deze laatste week van tropisch weer is het even de perfecte mix om goed stil te staan bij dat zomerse gevoel en die onbevangenheid te vieren. En dat heeft Sef ook gedaan op zijn meest recente nieuwe plaat De Laatste Zomer. Daarin legt hij eigenlijk een beetje de nadruk op wat hij belangrijk vindt. Niet de zaken waar hij niks aan kan veranderen, hè, maar die moet je juist omarmen. Die laatste zomer tot haar volste potentie benutten. Wat nou als deze zomer de laatste zou zijn? Hoe zou jij je dan gedragen? Welke kopzorgen geef je de ruimte? Ja, en welke schuif je gewoon direct aan de kant? Het is eigenlijk een beetje zijn nieuwe nihilistische onderzoek. Nou, op zijn vorige album Lieve Monsters, waar hij de lastige situatie van de mens in tijden van oorlog, onrust en onsamenhangendheid bevraagt, kijkt hij nu een beetje naar het mogelijke einde. Zit vol met mandolinegepingel, instrumentele percussie, synthesizers. En dat geeft eigenlijk allemaal een beetje een gevoel van die urgentie. Het is een golf aan gedachtes met als conclusie, en dat hoor je ook, I don't give a fuck in deze fase. Ik ga fully kamikaze, oftewel ik ga er gewoon helemaal voor. Het is een plaats die je niet misschien heel vaak hier op meer radio hoort, maar die ik wel heel graag aan jou wil laten horen. Om nog even met jou, met mij, met z'n allen die zomer nog even een klein beetje her te beleven. Nog even terug te kijken en te denken, oh, wat was dit toch lekker. Wat heb ik een leuke dingen gedaan. Misschien ben je wel naar Vietnam geweest, helemaal naar het buitenland, de andere kant van de wereld. Of juist gewoon de Ardennen, de camping in Frankrijk. Dat gevoel, dat wil ik nog even bij jou naar boven halen. Laten we daar nog heel even aan terugdenken. Zometeen Teddy Swims komt eraan en nu dus eerst de allernieuwste van Sef. Dit is De Laatste Zomer op meer radio. Goedemiddag.

0: echt een wereldster staat op de grootste festivals en podia. Van Coachella tot Pinkpop. Ik heb hem ook gezien in Berlijn op Lollapalooza. Ja, en zoals dat gaat, in de muziekwereld kom je elkaar wel eens tegen. En dan maak je samen muziek. Zo heeft hij op Coachella bijvoorbeeld Alanis Morissette het podium opgehaald. Die hoorde je net nog. Hij heeft natuurlijk een goede hit te pakken met David Guetta onder andere. Maar wie je niet zou verwachten, is Roxy Dekker. Hij stond op Pinkpop deze zomer, Teddy Swims. En daar was Roxy Dekker toevallig ook. En daar zei hij dan dit over.
1: We've been friends. I think we did like a Christmas thing together 3 or 4 years ago now. And so we've been really close. Yeah. So we're like, I'm looking forward to seeing her. I love her, man. So
2: that's amazing.
1: Yeah, she's my dog.
2: I also noticed.
0: She's my dog, zegt hij. Ze zijn dus hele goede vrienden. En ze hebben dus samen een kerstdingetje gedaan. Nou, ik ben heel even natuurlijk de archieven ingedoken. En een paar jaar geleden hebben ze inderdaad een duet gezongen tijdens een kerstspecial. En dan ben je vast benieuwd hoe klinkt dat. Nou, dat klinkt een beetje zo. Say

0: dat is toch leuk? Terry Swims en Roxy Dekker samen die muziek maken. Ja, ik hoor daar wel een samenwerking aankomen. Hoe tof zou dat zijn als dus Roxy Dekker en Terry Swims samen een plaat maken? Onze Roxy Dekker met die Amerikaanse Terry Swims. Ik zou het heel tof vinden. Je hoort haar nu in ieder geval, de grote vriendin dus van Terry Swims. Roxy Dekker, dit is haar nieuwe superstar.
1: Nieuwe muziek op meer radio.

0: grote vriendin van Teddy Swims, Roxy Dekker en haar allernieuwste superstar. Hier op Meer Radio op jouw zaterdagmiddag. Het is weer tijd om samen de zaterdagmiddagborrel te gaan openen. Het echte zaterdagmiddaggevoel, dat wil ik in jou naar boven halen. Het is meer in de middag en het moment waarop we samen de borrel gaan openen. Dat doen we zo meteen om 4 uur, want dan mag die officieel open. En jij mag de muziek bepalen. Elke week geef ik je 1 keuze, borrel A of borrel B. 2 tracks, 1 winnaar en de meest gekke keuzes en combinaties kunnen voorbij komen. Daar ga je zelf nog wel achter komen. Mijn Spotify-playlist is ontzettend bipolair. En als het kan, dan hang ik er ook nog een thema aan. Vorige week hadden we een Pride-thema. En aangezien we nu nog aan het einde van de zomer zitten en misschien nog een klein beetje in de zomer, doen we zomerhits. Dus de vraag aan jou, wat wil jij horen? Ik heb weer 2 platen voor je uitgekozen. Alle 2 die je waarschijnlijk wel kent. We gaan eventjes luisteren. Borrel A.
1: Borrel A.
2: Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu
0: Michel Telo, I say you pego.

Bombeders, Gustavo Lima en Ballada. Hoe kan je dat stemmen? Dat kan je doen via de e-mail studio@meerradio.nl. En dan kan jij je keuze doorgeven. En dat mag gewoon borrel A of borrel B. Dat zet je dan even in de onderwerpbalk. Dus stuur een mail naar de studio, studio@meerradio.nl. Wat wil jij horen? Borrel A, Michel Telo, I Say Chupago. Of borrel B, Gustavo Lima, Ballada. En je kan ook nog via mijn Instagram stemmen, via mijn story. Dat is Tis Delano, T-I-S Delano. En dan kan je stemmen op Michel Telo of Gustavo Lima. De headlines op half komen er zometeen aan naar Ginger Ninja. Dit is Sunshine.

0: on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Meer sportscholen, maar Haarlemmermeer beweegt juist minder. En Trampolineland in Vijfhuizen trekt klanten uit het hele land. Het aantal sportscholen in Haarlemmermeer is sinds 2017 bijna verdubbeld. Inwoners kunnen inmiddels op 147 plekken terecht om te fitnessen. Toch voldoet een kleiner deel van de volwassenen aan de beweegnorm. In 2024 bewoog 48% van de volwassenen minstens 2,5 uur per week voldoende intensief. 10 jaar eerder was dat nog 52%. Fitness werd zelfs juist populairder. Het aantal inwoners dat wekelijk fitnesst steeg in die periode van 24% naar 30%. Trampolineland in Vijfhuizen bestaat sinds 2004 en ontstond uit een hobby van de broer van eigenaar Martijn Jansma. Klanten kunnen in een speciaal testpark verschillende trampolines uitproberen voordat ze tot aankoop overgaan. Ze komen uit heel Nederland en zelfs uit België. Het bedrijf verkoopt trampolines vanuit de eenlopende prijsklasse en legt sterk de nadruk op kwaliteit en veiligheid. Naast trampolines verkoopt Jansma ook pool, tafeltennis en tafelvoetbaltafels, waarmee het bedrijf vooral buiten het zomerseizoen extra omzet genereert. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Krijg je van mij het Meer Radio weer. Het is wisselvallig in Haarlemmermeer. Bewolkt met nu en dan motregen. Temperatuur stijgt naar een graad of 25. En er waait een noordoostelijke matige wind.
3: Meer Radio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer Radio. Haarlemmermeer.
4: Meer in de middag.
0: De Lano van Steenveld.

0: en Without Me op meer radio. We zijn nog steeds bezig met de borrelplaat. Je kan stemmen op borrel A of borrel B. En dan gaan wij om 4 uur kijken wie er heeft gewonnen. Jij mag dus de muziek bepalen hier op meer radio. We gaan nog even luisteren naar borrel A. Dat was Michel Telo en I Say Chupego.
1: Borrel A.

hoje vai rolar o tchê-tchê-tchê. Stemmen dus op borrel A voor Michel Telo, IJsseltje Pega, of borrel B, Gustavo Lima Ballada. Stemmen kan via studio@meerradio.nl. Zet dan even jouw keuze in de onderwerpbalk. Of dat kan via mijn Instagram. En dat is via Tis Delano. Dat is @Tis Delano. Dit is Bella K. I love it, I love it, I love it.

0: with a kid.
1: Het Meerradio Weekend. Vanuit het centrum van Haarlemmeer. De Lano van Steenveld.
0: Dit is Meerradio.

0: Oh My God. Wie deze week over het terrein bij Dorpshuis de Meerkoet loopt, kan er bijna niet omheen. Hamers stikken, planken worden gezaagd en overal verschijnen kleurrijke bouwwerken. De kindervakantiedagen in Lisserbroek zijn weer in volle gang. Naar verwachting doen dit jaar zo'n 300 kinderen mee aan het driedaagse evenement. Vooral de huttenbouw is ieder jaar een van de grote publiekstrekkers. Nou, ik weet dat zelf ook nog wel toen ik kind was. Dat vond ik altijd heerlijk, hutten bouwen in de bossen, in de parken, in de overal waar het maar kon. En dan was mijn moeder me weer kwijt. Waar was je nou? Ja, ik was hutten bouwen, maar. Goed, als jij dus kinderen hebt die dat ook leuk vinden, ga dan zeker eventjes daar langs. In groepjes gaan ze aan de slag met hout en verf en bouwen hun eigen hut. Dat levert dus niet alleen bijzondere bouwwerken op, maar ook een flinke dosis bedrijvigheid op het terrein zelf. De 48e editie staat dit jaar in het teken van Game On. De kinderen die kunnen hun hutten helemaal in game-stijl vormgeven. Zo verschijnen er onder meer ideeën die zijn geïnspireerd op Super Mario, Minecraft en bekende bordspellen. Ook een voetbalstadion behoort tot de mogelijkheden. Het uitgangspunt is eigenlijk heel simpel. Zolang het binnen het thema past, kan er van alles worden gebouwd. En naast de huttenbouw zijn er gedurende de dagen verschillende andere activiteiten. Denk aan sport en spel, knutselen, schminken en vissen. Donderdagavond is er ook nog een vossenjacht, dus ook altijd heel erg leuk. De kindervakantiedagen zijn inmiddels een vaste traditie in Lisserbroek. Het evenement wordt volledig georganiseerd en begeleid door vrijwilligers. Ja, voor veel kinderen is het bouwen van hun eigen hut dan ook een herkenbaar onderdeel van de zomervakantie. En als je nou benieuwd bent, hey, hoe zit dat nou? Check dan even onze site. Daar vind je een filmpje. Meerradio.nl. Dus check dit even op de site. Meerradio.nl.
1: Meer middagradio.
2: Zaterdagmiddag.
1: Meer in de middag. Meer radio.
0: Het is Meer Radio hier op zaterdagmiddag. Meer in de middag hoor je, Delano hier. We zijn nog steeds bezig met de borrelplaats. Die gaan we zometeen om 4 uur bekendmaken. En jij kan ook nog steeds gewoon stemmen op die borrelplaat waar ik het dus over heb. Borrel A.
3: Borrel A.

Borrel A is dus Michel Telo, Ice Age Pego of Borrel B, Gustavo Lima en Ballada. Stemmen kan via studio@meerradio.nl. Dat is dus de e-mail studio@meerradio.nl. Of stem even in mijn story op Instagram. Dat is @tisdelano. Dat is T-I-S Delano, want het is Delano op je radio. Met zometeen Benson Boone en nu eerst Damiano David. Dit is The First Time.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone en Beautiful Things op Meer Radio. Het is jouw zaterdagmiddag, Delano op je radio. Ik hoop dat jij een fijn, lekker weekend hebt. Misschien ben je wel de was aan het doen, het huis aan het schoonmaken. Misschien ben je wel lekker in de tuin aan het zitten. Als het nog niet echt regent, dat doet het volgens mij nog niet. Maar dat gaat het wel later vandaag doen, volgens mij. Je kan nog steeds stemmen op de borrelplaat tot en met 4 uur. En dan net iets na 4 ga ik hem draaien. Dan gaan wij samen de borrel openen, de zaterdagmiddagborrel. Je kan nog steeds even stemmen op borrel A. Dat is Michel Telo en I Say Chupago.
2: Borrel A. Nog

stemmen, dat kan via studio@meerradio.nl. Via de e-mail zet dan even in de onderwerpbalk wat je wilt horen. Michel Telo voor borrel A of Gustavo Lima voor borrel B. En je kan ook stemmen via mijn Instagram, @tisdelano. En dan vind je me bij mij in de story. Zometeen Pommelien Thijs, maar eerst Train. Het nummer is eigenlijk een beetje bedoeld als een grapje. In plaats van toe te geven dat je ex het heeft uitgemaakt, vertel je gewoon aan je vrienden dat je ex is overleden. 50 manieren om je vrienden te vertellen dat je partner is overleden. Of eigenlijk vooral hoe ze zijn overleden. Maar het nummer klopt niet helemaal. Er worden namelijk maar 11 excuses in het nummer benoemd. En niet 50. Is maar goed ook, anders zou het nummer wel heel erg lang duren. Dit is Train en 50 Ways to Say Goodbye op jouw zaterdagmiddag. Meer radio, meer in de middag.

0: 50 manieren om je vrienden te vertellen dat je partner is overleden omdat je de schaamte van het uitmaken niet aan kan. Dus meer radio, goedemiddag. Meer in de middag heb je aanstaan. De borrelplaat nog één keer voordat de lijnen echt sluiten om 4 uur. Dus precies om 4 uur, als je zo meteen het nieuws hoort, dan sluiten de stemlijnen. We geven 1 keer borrel aan Michel Telo.
1: Borrel A. Massa.

Gustavo Lima en Ballada. Twee keuzes dus, dat kan via studio@meerradio.nl. Zet dan even in de onderwerpbalk wat je het liefst wil horen. Borrel A, Michel Telo of Borrel B, Gustavo Lima. Of doe dat via mijn Instagram, @tisdelaatste.

0: plaat komt eraan. En ook het nieuws en muziek van Maroon 5.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon. Het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws.
5: Meer in de middag.
2: De Lano van Steenveld.

0: nieuwste van Martin Garrix. En Ed Sheeran. En Repeat It. Op meer radio. De ontknoping van de borrelplaat. Een half uur geleden heb ik aan jou gevraagd. Tegen jou gezegd eigenlijk. Jij mag de muziek uitkiezen. Om 4 uur gaan we samen de borrel openen. Want dan is het tijd voor de weekendborrel. Dan mag de stofzuiger weer de kast in. De doekjes mogen weer opgeruimd worden. De kinderen zijn hopelijk terug van voetbal of van iets anders wat ze doen. Ballet of hockey. En dat betekent dat het weekend kan beginnen. De dingen zijn gedaan. En we gaan samen de borrel openen met een plaat. En je mocht zelf uitkiezen wat je wilde horen. 2 keuzes. Het is de zomereditie deze week. Dus we blijven eventjes in de zomerse sferen. Je kon stemmen op Borrel A, Michel Telo.
1: Borrel A.

Er is massaal gestemd via de mail en via Instagram. Dat kon je doen via studio@meerradio.nl of via mijn Instagram @tisdelano. @tisdelano. En er is zeker gestemd. En het was echt heel eventjes kielen van wat zou het gaan worden. Maar wij gaan vandaag naar... Daar komt-ie. Dat was hem, Spanje met 60%. Gustavo Lima en Ballada. Cheers.

0: Apple Rowe.
1: You're welcome.
0: En The Giver. Van de vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus staat Zandvoort voor de laatste keer in het teken van de Dutch Grand Prix. En dat betekent heel veel mensen die daar naartoe willen, die dat allemaal willen zien. De NS verwacht dagelijks 50.000 bezoekers per trein naar Zandvoort heen en weer te brengen. En speciaal voor al die racefans die denken ik pak de trein, want dat is wel heel erg handig met dat soort evenementen. Er gaan in de ochtend 5 extra vroege treinen. De dienstregeling wordt uitgebreid omdat de sprintrace al om 12 uur begint. En trouwens, tijdens het hele raceweekend iedere 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Nou, vooral voor die zaterdag vormt dat nog wel een extra uitdaging. De sprintrace begint namelijk om 12 uur. Veel bezoekers willen lekker vroeg daar naartoe. Dus er zijn vroege intercities vanuit het hele land ook die naar Amsterdam komen. Ze wordt wel geadviseerd, wees gewoon 9:30 in de ochtend zoiets op Amsterdam Centraal. Dan moet het allemaal goed komen. En een leuk bijkomertje, want wie nog eerder vertrekt... Dus reizigers die hun reis uiterlijk een dag van tevoren boeken... en zaterdag voor 9 uur aankomen op station Zandvoort aan Zee... die kunnen gebruik maken van een prijs-tijd-deal met 50% korting. Dus je weet wat je moet doen als het gaat om de race volgende week. Extra treinen dus, extra treinen. Het is meer radio op je zaterdagmiddag met nu Zoe Levi en Snelle...

0: aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog, met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer in de middag.
1: De Lano van Steenveld.

Nothing But Thieves and Tomorrow Is Closed. En daarvoor nog Olivia Rodrigo en Stupid Song. Ja, het is nog heel even wachten. Volgens mij nog iets van een maand. Maar dan komt Nothing But Thieves eindelijk met hun nieuwe album uit. En ze zijn nogal een beetje van de hele harde rock. Maar je hebt Evolution, dat is hun meest recente. Die heb je ook wel al een paar keer voorbij horen komen hier op Meer Radio. Dus nog heel even. En daarvoor superster Olivia Rodrigo en Stupid Song. Die gaat ook heel erg lekker. Elk festival pak ze wel mee. En ik heb haar ook live mogen zien. Dus heel erg tof. Het is Meer Radio op je zaterdagmiddag. Meer in de middag. Delano hier met de lekkerste tracks voor je om het weekend door te komen. Nu Madonna.

Calvin Harris en Pharrell Williams en Katy Perry en Big Sean. Het is een heel feestvol en feels hoor je op meer radio. Ik heb nogal veel wespen deze zomer gezien. Tenminste, nogal veel wespen. Ik ben nogal wel eens een wesp tegengekomen. Gisteren en een paar dagen daarvoor nog, toen ik op een terrasje zat. En vorige week ook heel veel op terrasjes. En toen ik ook lekker buiten bij mij thuis aan de gracht zat, ook allemaal wespen. Maar het kan zijn dat jij misschien opvallend weinig wespen hebt gezien. De nationale wespentelling is namelijk vandaag. En die moet meer duidelijkheid gaan geven over het aantal wespen en de verspreiding van de verschillende soorten in Nederland. Nou, de telling duurt tot volgende week zondag 23 augustus. Je zoekt gewoon een plekje uit en houdt een half uur lang bij welke wespen en op wespen lijkende insecten je eigenlijk allemaal ziet. Dat mag in de eigen tuin, maar ook in een park of een ander groen gebied, of dus zoals ik op een terrasje. Meerdere keren meedoen is mogelijk, zolang er dus wel maar op verschillende plekken geteld wordt. Want je wilt wel een goede telling krijgen. De Wespenstichting die zegt wel, 2026 niet zo'n heel goed wespenjaar. Ook uit België en het Verenigd Koninkrijk komen diezelfde berichten binnen. Opvallend lage aantallen. Ja, en of dat dus in Nederland zo is, dat moet dus die telling gaan uitwijzen. Het weer kan daar wel een belangrijke rol bij spelen. Zowel dit jaar als 2024 waren er perioden met veel regen. Afgewisseld met zeer warme dagen. Nou, dat hebben we gisteren gemerkt met 33 graden. Vooral in het voorjaar, wanneer een wespenkoningin haar nest bouwt, kan dus langdurige regen voor problemen zorgen. Ook hitte en droogte kunnen wespen parten spelen. Bij droog weer is er namelijk minder nectar beschikbaar en zijn er dus ook minder insecten die als voedsel dienen. En bovendien kunnen wespennesten tijdens extreem warme dagen oververhit raken en zelfs volledig afsterven. Dus niet alleen wij mensen hebben last van die hitte, maar ook wespen die kunnen daar dus niet zo heel goed tegen. De voorzitter van de Wespenstichting die waarschuwt wel om niet te snel conclusies te gaan trekken op basis van die telling. Het is burgerwetenschap. En het aantal deelnemers en tellocatie dat verschilt natuurlijk per jaar. In Nederland leven 16 soorten sociale wespen. Soorten die dus kolonies vormen en gezamenlijk een nest bouwen. Lang niet al die wespen die komen ook echt op limonade of ijs of andere zoetigheid af. Vooral de gewone wesp en de Duitse wesp zijn de bekende bezoekers van terrassen en tuintafels. Je hoeft ook de verschillende soorten niet uit je hoofd te kennen. De Wespenstichting heeft heel mooi een telformulier beschikbaar waarop de soorten en enkele insecten die ook op wespen lijken zijn opgenomen. Dus als je denkt, ik heb niet zo heel veel te doen, ik ga lekker een hele week wespen tellen. Eat your wesp out, zou ik zeggen. Het is meer radio op je

Tate McRae op Meer Radio en What I Want. Mama die kan de logeerkamer voorlopig anders gaan gebruiken. Luna heb ik het over. Die heeft geen schoonzoon in de aanbieding. Ze heeft een nieuwe plaat uitgebracht, Schoonzoon. En ze rekent eigenlijk op die plaat een beetje af met alle mislukte dates en de onvermijdelijke familievraag: hoe gaat het met je liefdesleven? Haar antwoord is heel duidelijk: ze blijft voorlopig liever even solo. Ze schreef het nummer samen met Leon Palme, Renske de Buk, Paul Signa en Julian Vale. Een bekende mensen uit de muziekwereld. Die laatste verzorgde ook de productie van ditzelfde nummer. Ze brak in 2024 door met Dat is het leven, haar Nederlandstalige versie van Billie Eilish, Birds of a Feather. En daarna volgde onder andere Voorbestemd met Russo. Die heb je ook vaak gehoord hier. Ook een hele grote hit. En op deze plaats staat ze dus voor heel eventjes alleen achter de microfoon. Waarin ze dus zegt, ja, een man voor mij even niet hoor. De muziek is meer dan genoeg. Dit is Luna en Schoonzoon.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon. Het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
4: Meer in de middag.
1: Delano van Steenveld.

0: After Disco en High Hopes.
1: Delano van Steenveld.
0: En daarvoor hoorde je ook nog... Sabrina Carpenter en espresso. Ik moest heel even nadenken hoor. Ik kan ook wel een espressootje gebruiken, denk ik, als ik mezelf zo hoor. Het is meer in de middag op jouw zaterdagmiddag. Leuk dat je erbij bent. Delano op je radio. Ik hoop dat jij een beetje een fijne zaterdagmiddag hebt. In ieder geval ben ik bij je terwijl je de was doet, terwijl je in de tuin zit, terwijl je aan het voetbalveld staat. Of iets heel anders doet natuurlijk. Ik ga zometeen over ongeveer een half uur de nieuwe Supertrack bekendmaken van volgende week. En zometeen natuurlijk de wekelijks terugkerende rubriek. Het opmerkelijke nieuws. Nieuws wat mij deze week is opgevallen, wat ik graag met je wil delen. En nieuws waar jij ja, op maandag dan weer mee kan pronken bij de koffieautomaat als je op kantoor aankomt. Want helaas begint het werken gewoon weer. Maar tot die tijd ben ik bij je met muziek van Journey komt eraan, Jeems en nu eerst Miles Smith.

0: Ja, sommige platen, daar heb je gewoon een bepaalde herinnering aan. Of daar heb je een bepaald gevoel bij of een idee bij. En dit is er ook zo een. Journey, Don't Stop Believing. Toen ik wat jonger was, middelbare schoolleeftijd, was er een serie op tv. Heb ik het volgens mij wel eerder al over gehad. Glee. En dat ging dan over een middelbare school. En dat je een zanggroepje. En dat waren natuurlijk de underdogs. En een van de eerste nummers die ze zongen in die serie, dat was Don't Stop Believing. Oftewel, stop niet met het geloven in jezelf. En blijf doen wat je leuk vindt. Wat je wilt doen. Als je wilt zingen, dan moet je lekker gaan zingen. Dus die serie die zal voor mij altijd verbonden blijven aan Journey, Don't Stop Believing. Ik ga weer met jou het opmerkelijke nieuws van deze week doornemen. Ik vind dat altijd wel grappig, want ik denk, oh, wat interessant. Nieuws waar jij op maandagochtend het kantoor mee op kan komen met, oh my god, wat heb ik dit weekend nu weer gehoord. Het opmerkelijke nieuws dat mij deze week is opgevallen. In maart van dit jaar zijn vier jongeren van tussen de 18 en 22... Ik klom over een hek heen op het strand waar een dolfinarium staat. Gebeurde allemaal in Spanje. Die jongens hebben nu pas hun straf gekregen. Zij dachten, het is wel leuk om met dolfijnen te gaan zwemmen. Dus eenmaal binnen sprongen ze in het bassin waar de dolfijnen verbleven. Ze hebben lekker met ze gezwommen, hebben ballen naar ze gegooid. Met ook het gevaar dat die dolfijnen die eventueel zouden kunnen inslikken. De rechtbank die zegt, ja, dat is hartstikke dodelijk voor die dieren. Nou goed, natuurlijk ging het alarm af. Die jongens die probeerden heel snel te vluchten, maar dat is niet helemaal gelukt. Want beveiliging en agenten van de Guardia Civil die kwamen richting het dolfinarium. En de jongeren die zijn daar gewoon aangehouden. Een boete van €360 is hun opgelegd. En een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden met een proeftijd van 2 jaar. Ja. Ja, ik zou dat niet doen. Ze hebben met dolfijnen, het zijn toch wilde dieren. Lijkt me wel heel leuk, maar dan niet op zo'n manier. Gewoon met een begeleider erbij. Ja, en wat zou jij doen als je nou heel veel geld hebt? Nou, een vermogende Chinese vrouw die is al heel erg ver gegaan. Ze had namelijk nogal een crush op haar favoriete acteur. En zij bedacht, als ik nou gewoon die dramaserie financier in ruil voor tientallen zoenscènes met haar acteur, dan kan ik, die acteur, mijn crush, kan ik dan zoenen. Het is, dat verhaal dat is nu dus onthuld. Een regisseur werd benaderd door een rijke vrouw die een historisch drama wilde financieren. Ze had wel dus een aantal eisen. En een van die eisen was dus een tiental kusscènes op een script van 50 afleveringen. Ze dwong gewoon de hoofdrol af en dat ze dus hier die kusscènes had. En wat denk je, die dramaserie werd enkele dagen na de release offline gehaald, want de show voldeed niet aan de vele kusscènes en een chaotische eindmontage niet aan de uitzendnormen. Investeerders zouden de kosten voor de nabewerking ook nog niet hebben betaald. Het is onbekend of dat dan ook haar schuld is. Zover zou ik nooit gaan. Ik zou het gewoon vragen. Ja. En de laatste dan van vandaag. Dat heb je misschien wel al ergens meegekregen. Krimpflatie. Je hebt vast wel eens dat je iets ergens in huis vindt en dat je denkt, oh, lekker. Ik wist niet dat ik dat hier nog had liggen. Dat ga ik nu eens even oppeuzelen. Nou, dat is een schoonmaakster in Engeland ook gebeurd. Die heeft een schoonmaakbedrijfje en die was het huis van een verzamelaar aan het leeghalen. En, en alles wat ze aantrof was tientallen jaren oud. En wat denk je dat ze gevonden heeft tussen al dat afval en al die verzamelingen? Een 35 jaar oude marsreep. En waarom is dit nou zo bijzonder, denk je? Ja, waarom is dit nou zo bijzonder? Die marsreep die was 56% zwaarder dan de versie die we tegenwoordig in de winkel hebben liggen. Dat is wel een heel bekend fenomeen wat je natuurlijk kent, hè, waar een product kleiner wordt of minder wordt, maar de prijs gelijk blijft of zelfs stijgt. Nou, de Britse Victoria Gordon die vond die reep tijdens het opruimen. En ze vond het wel een beetje heel erg apart. Want die reep die was bijna net zo lang eigenlijk als haar hand. Tegenwoordig wegen die repen 40 gram. Die reep woog dus 62,5 gram. En goed, en dat gebeurt niet elke dag. Dus zij is natuurlijk hartstikke viraal gegaan online met haar reep. Goed, ze zegt al zelf, ik had geen idee dat dit zo viraal zou gaan. Al mijn video's zijn nog helemaal niet zo heel veel keer bekeken. Ik had hem bijna in de prullenbak gegooid, maar zegt ze, misschien dat ik er wel op tournee mee ga in het Verenigd Koninkrijk. Nou, als je dat gaat doen, Victoria, dan mag je ook even hier langskomen in Nederland. En kom dan ook even vooral langs de studio. We ontvangen je heel graag. Het opmerkelijk nieuws van deze week, waar jij maandag weer mee kan pronken op kantoor. Of ergens anders natuurlijk, dat mag ook. Muziek komt eraan van Bibi Rexha, nu eerst Jim, dit is Jim Tier.
1: Meer in de middag met Delano van Steenveld.
0: Ja, volgende week gewoon weer een nieuwe opmerkelijk nieuws.

0: Religion.
1: Zij zat een tijdje in een gevangenis. Ja, geen echte gevangenis. Bibi Rexha. Dit is een soort van online gevangenis. En dat heet het Kaya Asylum. En er zitten eigenlijk alleen maar artiesten in die niet echt een tijd meer een hit hebben gehad. Die worden dan een soort van verbannen naar het Kaya Asylum. En die moeten daar dan uit zien te komen, zeg maar. Een hele bekende die er bijvoorbeeld in heeft gezeten, dat is Sabrina Carpenter. Die is op een gegeven moment helemaal omhoog gegaan, maar die heeft een tijdje eventjes daarin vastgezeten. Zara Larsson is ook zo'n voorbeeld. Die is nu inmiddels ook weer helemaal uit, maar die heeft er ook even in gezeten. Charlie XCX bijvoorbeeld ook. En Bibi Rexha dus ook. Maar ze is er inmiddels weer uit. Ze is heel goed op weg. Ze heeft een paar goede, leuke platen uitgebracht. En een aantal hele toffe samenwerkingen met andere artiesten. Dus ze is heel erg goed op weg. Nou zou ik dat Kaya Asylum ook niet al te serieus nemen. Want één ding is wel, de meeste die erin zitten, dat zijn vrouwen. Goed. Doe met die informatie wat je wilt. Het is meer radio.

0: weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart, maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon. Het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal. Meer
0: radio. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer in de middag.
0: De Lano van Steenveld.
3: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: aan de temperatuur zal het denk ik niet liggen, maar ik hoop dat dit nummer wel iets meer de zon heeft gebracht in je huis. Want met deze bewolking, ik zou zeggen inderdaad, don't go yet, zon.
1: Radio Supertrack.
0: Het is tijd om de Supertrack van volgende week bekend te maken. Excuus. Tangerine, oftewel de identieke tweelingbroers Sander en Arnoud Brinks, groeiden na hun doorbraak als huisband van De Wereld Draait Door, 2013-2014, uit tot een van de meest geliefde tweestemmige duo's van Nederland. Al jaren maken ze albums die hun veelzijdigheid onderstrepen. There Be Back bijvoorbeeld, opgenomen met leden van Amerikaanse band Calexico. Het recente Blank Cassette, waarin hun liefde voor de jaren 70 en melodieuze softrock doorklinkt. Onder andere singles van hun die worden veelvuldig gedraaid op de radio. Het succes van hun album leidde zelfs in 2024 tot een Japanse release. Via een ander platenlabel natuurlijk. En daardoor kwamen ze ook internationaal in de belangstelling te staan. Keer op keer bewijzen hun optredens kracht. Onder andere op festivals als Lowlands bijvoorbeeld. Uitverkochte theaters en op clubs door het hele land. Hun grootste zichtbaarheid kwam pas met hun deelname aan Beste Zangers in 2024. Daar maakten ze diepe indruk met hun eigen versies van bepaalde songs. En tegelijkertijd lieten ze ook aan andere artiesten zien hoe sterk hun eigen werk is, door persoonlijke uitvoeringen van dus Tangerine Songs. Succes van dat programma dat heeft hun carrière, hun populariteit een nog grotere impuls gegeven. In die periode verkochten ze een volledige club- en theatertour uit. En begonnen ze aan de meest ambitieuze tour ooit. Running in the Family 2. Dit werd een reeks van 80 concerten van september 25 tot en met januari 26. 30.000 mensen. Nou, in de loop der jaren is Tangerine uitgegroeid tot een uniek geluid in Nederland. Hun herkenbare harmonieën, het vermogen om grootse emoties klein en dichtbij te brengen en een constante vernieuwing hebben hun een vaste plek gegeven in de Nederlandse muziek. En geliefd bij een heel breed publiek. Hun nieuwe album is uitgekomen. En daar zit ook de release bij van het nummer By Your Side. En dat hebben ze opgenomen met een band uit Amerika, Venice. Zij volgen die band al heel lang. Ook een band bestaan uit familieleden. En vandaar dat ze misschien wel een soort van band met die band hebben. Omdat zij natuurlijk tweelingbroers zijn en dat ook een familieband is. Misschien vanwege die prachtige samenzang of omdat de liedjes gewoon zo mooi zijn. In ieder geval zijn zij zelf heel trots dat ze een plaat met Venice hebben uitgebracht. By Your Side gaat over onvoorwaardelijke liefde in mooie, maar ook in moeilijke tijden. Over iemand die zegt, wat er ook gebeurt, ik ben er.
1: Meer radio, Supertrack.
2: Meer radio, Supertrack van deze week. Tangerine, featuring Venice, By Your Side.

Dit was hem alweer. Meer in de middag op jou, voor jouw zaterdagmiddag bedoel ik. Ik hoop dat ik je weer een beetje doorheen heb kunnen slepen. En dat jij met een goed gevoel de avond ingaat. Zometeen hier na 6 uur de Groove Connection. En ik ga eruit met een klapper van een plaat. Amy Winehouse en Mark Ronson, Valerie. En ook nog Queen komt er zometeen aan.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Jeroen Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranjevrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Dit is The Groove Connection, Maurice Gerrits.
6: Showtime!

D'Angio, je hoorde Mark Qualley daar. Ach, wat een iconische plaat. Hij overleed jammer genoeg op 6 juli 2024. En altijd steenvast optreden met een sigaret in zijn hand. Ach, wat een plaat. Zijn signature song. Hij heeft er geloof ik op eentje gemaakt. Dus ook nog een one-hit wonder. Dat ook nog. Welkom Groove Connection op deze zaterdagavond. Jouw feel-good zaterdag. En wat gaan we allemaal doen? Uiteraard straks gaan we even kijken welke artiesten er allemaal optreden hier in de buurt. En voor de rest heel veel muziek. Wat dacht je van deze? Dit is een super fast re-edit. Renee en Angela. Het hele fijne I'll Be Good.

Ja, als ik leuke dingen tegenkom, dan zal ik je dat zeker niet onthouden. En ja, daar is dit wel een lekker voorbeeld van. De Soul Dynamic Re-Edit, you're the Evelyn Champagne King. En Shame hier in de groove. Binnenkort gaan we alleen maar 12 inches draaien in de groove. Dus welke wil jij horen? Stuur eventjes een mailtje. Studio@meradio.nl. Dus studio@meradio.nl. Of zoek mij eventjes op Instagram. Dan laat daar even een DM'tje achter. Dan gaat het helemaal goed.

trouwens al behoorlijk op leeftijd, maar ze funkt nog steeds als nooit tevoren. Deze bracht ze al uit samen met Snoop Dogg. Je hoort nu Boogie in My Soul.

0: Amerikaanse funk, soul en disco band. En het leuke van die band, het is opgericht door de zonen van Otis Redding. Dexter en Otis. Ja, samen met Mark Lockett. En ja, het is gewoon heerlijke muziek. Echt heel fijn. Ik ben al bezig met een re-edit van deze fijne plaat. Wat ook heel fijn is, is het laatste nieuwe album van Madonna. Die heet Confessions 2. En daar staat dit fantastisch mooie liedje op. Ik heb hem laatst ook al een keer gedraaid. You Are Fragile.
1: People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life. But energy never dies. This is just a portal we're going through. Still, it's hard to let go, to let go, to let go, to let go.

altijd fijn dat je, als je een remix tegenkomt, dat die lekker dicht bij het origineel blijft. Daar heeft dat is wel een heel goed voorbeeld van. Stevie Wonder, Superstition, de Charles J. remix hoorde je hier in de Groove. En soms, hè, weet je, er komen er per week zoveel goede platen uit. Maar je hebt ook van die platen erbij, denk je van, oh, maar hier word ik vrolijk van. En dat heb ik met deze. Het is een beetje lach op de bandnaam. Die heet namelijk Barry Can Swim. De plaat heet Dance, Dance, Dance.

De hip house. Hip-hop en house. Dat door elkaar. Maar natuurlijk zijn er nog heel veel andere artiesten die in dat genre meededen. Ik ben eventjes mijn archief ingedoken en kwam daar de hip house mega mix tegen. Nou, doet dat ding in totaal 12 minuten. Zoveel tijd heb ik nou ook weer niet. Dus je hoort de eerste 8, 9. Nu, tot aan het nieuws van 7 uur.

0: Groove Connection.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakte de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer. Vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken. En het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Dit is The Groove Connection. Maurice Gerrits.

0: Tot zover de allerlekkerste platen in de mix, hè? In the Groove, straks na het nieuws. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik denk alleen Jaap, want Max zit thuis na zijn ongeluk. Sterkte, fijne vriend. Het gaat gelukkig redelijk de goede kant op, Peter. Ik ga je achterlaten. Met toch een hele fijne programmering van Meer Radio op de zaterdag. En de volgende week zijn wij er natuurlijk weer met een compleet nieuwe groove. Ik ga je snel spreken. Hoi.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: dank aan de heer Stokkel. Pim, dankjewel.
1: Ja,
0: 10
1: Max On Air.
0: Oh, goedenavond. Dit is heel apart, Pim. Wij zitten hier nu in een studio die... Wacht, werkt dit op de podcastmethode?
2: Gaan we zo podium op podcast?
0: Ja. Wij zitten hier dus...
2: Ja, ik zit in uw linkeroor.
0: Maar Pim... Ja. Mag jouw vrouw. Oké, laten we even uitleggen aan de luisteraar. We zitten in een studio waar maar één microfoon dus is. En normaal gesproken hebben
2: Max hier... zitten we in de grote...
0: Ja, klopt, zitten we in de big one. Ik heb hier dus ook geen galm, dus ik kan niet even hier zo...
2: Nee, we hebben ook geen gol of zo.
0: Nee, we hebben hier zo weinig.
2: We zijn back to basic.
0: Back to basic. En het plafond vliegt
2: is ook back to
0: uit.
2: Basic.
0: Ja, inderdaad. Ik kijk hier tegen de betonplaten aan.
2: Het de betonplaten aan de bovenkant. Dat is prachtig.
0: Het is hier industrial styling.
2: Heel mooi.
0: Pim, heb jij woensdag naar de... Heb je lekker geëclipst?
2: Ik heb zo hard geëclipst dat ik helemaal niks meer zie.
0: Oh.
2: Ik was mijn brilletje vergeten.
0: Oh. Maar je hebt wel gekeken dus.
2: Ach, maar ik heb nog steeds het ding op mijn Netflix staan, hoor.
0: Ja? Oh.
2: Ja, dat is mooi.
0: Nou, ik was ook bezig te kijken, maar ik dacht toen het juist te zien. Maar blijkbaar was het jij.
2: Ach.
0: Ze straalde ook zo hard. Totdat je moeder voorbij.
2: Maar het was gewoon een zondagdag. Toen liep jouw moeder voorbij.
0: Dat
2: was
0: ik dacht, dat is de eclipse.
2: Ja, dat is de eclipse.
0: Hoezo 88%?
2: 110, man. Juist.
0: Nog voordat hij op is, is hij al geen eclipse. Oké. Dat allemaal terzijde. We gaan dus lekker beginnen. Want vanmiddag hebben we het al uitgelegd, ook bij William. Max.
2: Is niet hier.
0: Max is niet hier en de komende tijd waarschijnlijk ook nog niet.
2: Die is lekker aan het slapen.
0: Als het goed is wel.
2: Doen, hoop ik.
0: Ja, en niet als je niet,
2: Max, ga slapen. Ja, ga slapen. Als je dit hoort, ga lekker slapen.
0: Precies, ga even lekker uitrusten, lekker helen. Helen.
2: Ja.
0: Want onze lieve Max die is uitgekleed.
2: Die was te goed voor deze wereld.
0: Klinkt het even zo heftig.
2: Ja, hij was gewoon te goed voor deze wereld.
0: Ja, precies. Ja, dat is wel mooi.
2: Toen ging hij remmen voor een fatbike. Ja, dat moet je nooit
0: niet
2: doen.
0: Op een fiets, ja, wel op een fiets, maar een gemotoriseerde fiets. Zeg maar.
2: Gemotoriseerde fatbike.
0: Ja, precies. In ieder geval, Max is dus eventjes uitgeschakeld. Dus,
2: ja, Max is uitgeteld. Voor nu.
0: Voor nu.
2: Op een spoedig herstel, Max.
0: Maar gelukkig is Pim daar! Woehoe! Dus zometeen showbitch. Pim, je hebt een hele mooie uitgekozen, zei je.
2: Ik had er 4 voor je neergelegd en toen kwam er niet zoveel terug. Dus ik heb ze allemaal weer weggedaan, maar ik ga wel even zoeken.
0: Oh nee, ik vond ze allemaal eigenlijk juist wel mooi. Dus ik laat jou echt aan de keuze welke dat mag worden.
2: Oh jee.
0: Dus het gaat helemaal goed komen. Hey, en natuurlijk verder lekkere muziek voor jou vanavond. Ook nog een dilemmaatje gaan we bespreken. Ach man, het is toch ook weer allemaal zo.
2: Druk.
0: Oh, welkom bij jou.

0: Chicago. Chicago.
1: Boom.
0: Ja, zo heette deze
1: boom,
0: track.
1: Boom, Chicago?
0: Tom Boudin. Ja, boom, boom.
1: Tom, boom, boom. Tom, boom, boom, Chicago.
0: Tom, nou. Maakte me wel heel lastig, Pim.
1: Zo ben ik.
0: Ken je hem nog?

0: Tintoro Showbiz.
1: Pim, mag ik je even feliciteren? Dit is knap. Je bent een van de eerste vrienden van de show, Sidekicks. Die gewoon helemaal...
2: Ja, maar ik heb dit een keer de hele zomer moeten doen. Hè?
1: Dat is waar, dat is waar.
2: Met Max.
1: Met Max, ja. Ja, toen was ik even weg.
2: Precies.
1: Dat klopt. Wie ook even weg was van het Songfestival dit jaar.
2: Nederland. En anderen.
1: En anderen. E.A.
2: E.A.
1: Maar vertel Pim, jij hebt namelijk ontdekt dat in showbizland...
2: Er is nieuws.
1: Vertel.
2: Ja, het schijnt dus zo te zijn... En ik ga dit gewoon lekker parafraseren. Ik ga niet gewoon zo'n ding voorlezen. Ik ben niet Max. Ik ben anders. Het schijnt dus zo te zijn dat de regels voor het Songfestival zijn aangepast.
1: Oké.
2: Waardoor landen in conflict, Israël, het Songfestival niet meer mogen organiseren als ze winnen.
1: Oh. Maar niet meer mogen organiseren, maar wel mogen meedoen.
2: Ja. Ja, dus ze mogen nog wel meedoen.
1: Dus Rusland ook.
2: Dat staat er niet bij, maar ik...
1: Nou ja.
2: Ja, je zou zeggen van wel.
1: Ja, maar, om het maar even kritisch te maken. Hè?
2: Het wordt meteen een kritisch opiniestuk.
1: Ja, van. Precies. Ja. Maar goed, oké, ga verder.
2: En daardoor zijn er een aantal opiniemakers in Nederland... die nu zoiets hebben van... maar dan zouden wij toch gewoon weer mee moeten kunnen doen?
1: Ja.
2: Ja, ik weet niet hoe je dat verband trekt, maar... Nu.nl was heel stellig.
1: Ja, oké. Okay. Maar je vertelde me ook net... dit betekende wat voor de deelname van Nederland.
2: Ja, precies. Want die opiniemakers die zeggen nu dus... Israël mag als land in conflict het festival niet meer organiseren. Nee. En deze aanpassingen zetten de deur open voor landen als Nederland om terug te keren. Maar Afrotros heeft nog niks besloten.
1: Ja, maar ik vind het ook ingewikkeld. Omdat het ging toch ook hun meer om... Je doet als land mee en je bent in oorlog, dus dan mag je niet meedoen. Zoals dus bijvoorbeeld met Rusland het geval was. Maar er ontstond juist de discussie. Ja, maar Israël is ook in oorlog, maar die mocht wel meedoen.
2: En ja, maar dat kwam omdat de tegenpartij Palestina, die doet niet mee aan het Songfestival.
1: Nee, oké. Okay,
2: dat vinden ze maar, een hele sterke argumentatie. Ik vind het meevallen hoor, sterk, maar ja, dat vinden ze een hele ook, sterke maar, argumentatie.
1: Maar goed, maar anyway... Maar dat was het hele punt waardoor Nederland dus zei van... ja, dit vinden wij niet oké. Okay. Dit moet anders.
2: Ja.
1: En,
2: dit
1: maar
2: mocht
1: nu,
2: dat niet op.
1: Nee, want nu zeggen ze eigenlijk alleen maar van... ja, als je dus in conflict bent, dan mag je het niet organiseren.
2: Nee.
1: Maar je mag wel meedoen.
2: Ja.
1: Dus wat heeft het opgelost?
2: Dus
1: ik snap ook dat de Afrotros...
2: Helemaal niks. Zeg,
1: ik denk dat zij alleen maar denken, what the fuck, en nu?
2: En nu. Ja, nou, het enige wat scheelt is dat ik dus niet meer... alleen de uitslag hoeft te kijken om zeker te weten dat het volgend jaar niet in Israël is.
1: Ja, dat
2: heb ik afgelopen jaar gedaan.
1: Maar wat even serieus. Ja, dat gaat natuurlijk dus heel Nederlands klinken. Maar je hebt het wel gekeken, ondanks dat Nederland niet meedeed?
2: Nee, ik heb oprecht alleen de uitslagen gekeken.
1: Ja, precies. Ik dus ook.
2: Ja, ja. Ik heb niet naar de muziek gekeken.
1: Wij checken dat toch wel eens even. Dan
2: wij zijn wel Songfestival fans.
1: Ja, we vinden het wel leuk om dan ook ervoor even te kijken wat voor pareltjes zitten ertussen.
2: Ja, voor mooie commentaar kunnen we hierop leggen.
1: Ja, precies. Maar helaas was het dit jaar sowieso, vond ik het heel matig.
2: Ik heb het niet gezien.
1: Ja, ik heb alleen maar wat nummers dus even gekeken in die samenvatting ook. Omdat ik wel benieuwd was wat ertussen. Maar het was echt ook gewoon poep.
2: Ja, wij redden niet mee, hè?
1: Nee, daarom. En als wij meedoen, dan is de vibe anders. Dan is de vibe anders.
2: Ja, de vibe.
1: Dan weten ze, oh, Nederland doet mee. Oh shit, we moeten nu ineens wat doen. Dat is wat er gebeurt. Ja. Maar goed,
2: Jezus, ja.
1: Woe. Ja, de filler komt er weer in. Maar Pim, volgend jaar gaat Nederland meedoen, denk je?
2: Nou ja, ik denk het niet. Nu.nl denkt van wel. Pim denkt van niet.
1: Ik denk het ook nog niet. Ik denk dat dit pas echt wordt opgelost zodra de EBU een keer besluit van... we gaan echt gewoon drastisch maatregelen nemen.
2: Het kan op twee manieren kan het opgelost worden.
1: Ja.
2: Of de EBU zegt nee, of er is straks geen Palestina meer. Dat zijn de enige twee.
1: Ja, fair enough. Of er is gewoon straks geen EBU meer.
2: Ik ben voor de EBU-oplossing. Dat wil ik even ook even gezegd hebben.
1: Ja, nee, zeker. Ik ook. Maar de EBU mag er wel. Maar daarom zeg ik ook. Het kan ook zomaar zijn dat als meerdere landen zoiets gaan hebben van... joh, dit vinden we niks. Dan is er straks gewoon geen EBU meer. Dan doen er bijna geen landen meer mee aan het Songfestival.
2: Ja, dat zou kunnen. Maar ik kwam er dus ook laatst achter dat de EBU dus niet alleen het Songfestival doet.
1: Nee, klopt. Ze doen nog iets.
2: Ja. Die hebben tegenwoordig ook de uitzendrechten voor sport van het EK zwemmen en zo.
1: Ja, klopt. Ja, ja.
2: Wel hartstikke mooi.
1: Ja, zeker. Want het is wel iets Europees.
2: Dus dat houden we dan. En dan misschien moeten we een andere invulling voor het Songfestival vinden.
1: Gewoon een sterrenfeest op het plein. Muziekfeest op het plein.
2: Het Europese muziekfeest op het plein.
1: Ja, van de Avrotros. Gewoon hier in, in Zoetermeer. Op een winkelcentrumplein.
2: Je moet groter denken. Oh. Het muziekfeest op het plein in Boedapest of zo.
1: Ja, dat is wel lijp.
2: Of in Venetië.
1: Maar dan wel zoals op tv gewoon nog steeds wel met zo'n lullig driehoekstentje.
2: Maar ja, 100%. Maar gewoon de grootste Europese steden.
1: Ja.
2: En zo'n klein kutpodium.
1: Ja, op het plein.
2: En met alleen maar Nederlands volk.
1: Ja, en dan staat daar Rutger van Barneveld.
2: Midden in Venetië,
1: echt heel lijp.
2: Het grote plein in Milaan, nog ook.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja.
2: Of in Aarhausen.
1: Aarhausen, Boedapest vond ik inderdaad mooi. In Parijs.
2: Porto.
1: Voor het Louvre.
2: Lissabon.
1: Londen.
2: Ergens op een plek waar je die zon kan zien zakken in de zee.
1: Dus hier, Rutger. Nee, dan moet je maar 's middags luisteren. Dan komt hij vast wel voorbij. Wij gaan door met Disco Body Parts. Die heeft Max gelukkig nog trouwens.

0: Tour brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Jaap en Max On Air.

0: van Chris Lake.
1: Chris Lake en Rachiban.
0: Rachiban. Rachiban en Chris Lake.
1: Dat is echt een ding, hè, bij de radio, dat je de namen van artiesten goed moet uitspreken. En dat doen wij expres dus niet altijd. Omdat
0: ik heb
1: gewoon
0: die memo niet gehad.
1: Nee?
0: Nee.
1: Een hele bekende...
0: geen onderdeel van de radio.
1: Een hele bekende is, die kreeg vast wel dat nummer Smooth Operator.
0: Ja.
1: Ja. Die is van Sade.
0: Sade.
1: Maar je schrijft het, of je spelt het als S-A-D-E. En dan zeggen dus heel veel mensen, oh, het is Sade. Of Sade. Mm. Maar het is Sade.
0: Dat had je ook met Carlos Sainz. Ja. Toch over Smooth Operator hebben.
1: Ja.
0: Carlos Sainz, die... moest zeggen van wie All I Want For Christmas Is You. Ja. Die is van Mariah Carey natuurlijk. Maar die noemde het is Maria Carré.
1: Maria Carré.
0: Ja, het is bij Maria Carré.
2: Een dilemma op dinsdag op de zaterdag. Dit is de Doddos.
1: Een dilemma. En het ding is dus, de mensen van de dilemma zijn nog steeds op vakantie. 21 juli was de laatste.
0: Zo'n dilemma.
1: Zo'n dilemma is het, ja.
0: Wat moeten we nu doen?
1: Gelukkig is er een gigantische database. Dus we gaan er gewoon dan een ouder uitpakken. En ik ben gewoon een beetje aan het scrollen.
0: Gouden ouder.
1: Pim, als jij stop zegt, dan tik ik hem aan.
0: Dat is goed. Hoe lang heb jij?
1: Ja, het liefst nog vanavond.
0: Oké. Okay. Nee, wacht. Hoe lang doet die filler? Stop maar. Het is goed. Het is goed.
1: Hier komt hij. Elke keer als je maag knoort, groeit er een varkenstaartje boven je bilnaad een centimeter. Of je draagt de hele dag een halve watermeloen als helm op je hoofd.
0: Ik was heel benieuwd wat het laatste stukje.
1: Ja.
0: Is er op je hoofd. Is ook gespecificeerd bij welk hoofd?
1: Op je hoofd. Waar
0: je
1: ook
0: hoofd.
1: Ja.
0: Okay.
1: Je snapt hem wel, Pim.
0: Ik ga denk ik toch voor het hoofd.
1: Ja? Voor de watermeloenhelm?
0: Voor de watermeloenhelm, ja.
1: En waarom?
0: Nou, mijn moeder zei altijd, ik had een waterhoofd, maar dat was het niet. Nee, ik heb ook...

0: Wel is dat mijn maag knort zonder dat ik honger heb.
1: Ja.
0: En om dan elke keer een centimeter een staart te krijgen is de eerste keer. En dan wordt elke keer een centimeter langer. Over 2 jaar is dat denk ik ineens 48 centimeter of zo, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Die kans is aanwezig.
1: En dan heb je compensatieproblemen?
0: Dat lijkt me suboptimaal. Ja. Dan geef me dan toch maar een waterhoofdhelm. Of een watermeloen.
1: Ja, die kan je tenminste ook nog afzetten.
0: Ja, dus alleen als ik het huis verlaat, toch?
1: Ja.
0: Dus zolang ik thuis ben, hoef ik niet een watermeloen op mijn hoofd.
1: Nee.
0: Nou, prachtig. Ga ik gewoon nergens
1: ik denk
0: meer
1: dat het bij ook simpel is. Want je kan ook, want dan zullen mensen zeggen... Ah, maar dat is toch vies? Ja, maar je kan er ook gewoon iets in doen of zo. Of een
0: weet je hoe goed dat hydrateert voor je haar?
1: Ja, dat wel, ja.
0: Dus
1: wel
0: het is allemaal,
1: en het is op deze dagen. Weet je hoe lekker verkoelend dat dan ook is?
0: Ja. En als je dan toch ineens een beetje honger hebt, dan kan je nog een beetje afknappen. Top idee.
1: Lekker, man.
0: Yes. Yes.
1: We gaan even kijken wat er wel de comment hierover geschreven was. Want,
0: was?
1: Ja, want het is dus, ze zijn met vakantie. Jolette die zegt, oei, lastig, ik ga toch voor het staartje. Ook al knor ik regelmatig, eet wel wat vaker tussendoor.
0: Ja, dat is dus niet de oplossing. Sorry, ga verder.
1: Even kijken, Floris Jansen zegt, watermeloen.
0: Watermeloen.
1: Marije zegt ook sowieso de helm. Suzanne zegt, ik zou voor het staartje gaan. Peter zegt, met het staartje krijg ik best wel een lange.
0: Er zit nog een staartje aan.
1: Kevin die zegt, dat wordt een lange, lange, lange staart. Ja. Murielle zegt, een staart van 3 meter. En even kijken.
0: Waarom willen mensen die staart?
1: Hè? Huh? Ja, ik weet niet. Mensen denken soms niet helemaal na. Dat merken we wel eens vaker met de dilemma's. Sorry, lieve luisteraar. Dat
0: zijn jullie natuurlijk niet, hè?
1: Nee. Maar dat het dan alleen maar gaat om wat dan nu even leuk of fijn is. Maar niet bedenken, oh ja, maar dat
0: de
1: is dus...
0: toekomst.
1: Ja, het is altijd zo. Ja. Dus nu denk je misschien, oh lach, ik heb een staart. Maar het is niet alsof je weggaat. De watermeloenhoofd kun je, of de helm kun je afzetten.
0: De helm, ja.
1: Maar goed, en Christa sluit hem nog af. Die zegt gewoon, watermeloen. Nou, dat zeggen wij dus ook.
0: Watermeloen! Dus... Meloenen, meloenen, meloenen, meloenen, meloenen.
1: Oh, die hadden we inderdaad ook kunnen draaien. Meloenen.

0: Pim, ben jij een beetje bewegelijk? Kan jij goed dansen?
1: Ik ben wel bewegelijk, maar ja, ik kan niet zo goed dansen.
0: Het was eigenlijk de verkeerde vraag inderdaad, want bewegelijk ben je wel.
1: Ik ben zo bewegelijk.
0: Ja, want dames en heren, jongens en meisjes, lieve luisteraars, Pim die gaat een Ironman volgend jaar doen.
1: Een halve.
0: Kom allemaal, nee, je gaat een Ironman doen, Pim.
1: Ja, een halve Ironman.
0: Het is radio, overdrijf een beetje.
1: Ik ga 100 Ironmans doen.
0: Precies. Je kan hem steunen. NL. Wat is
1: Giro 5.
0: Giro Pim.
1: Ja, Giro Pim.
0: Steun Pim, help Pim dat hij zijn avond...
1: Help Pim de Ironman doen.
0: Ja, nou, naar de Ironman toe.
1: Ja, mag ook, mag ook.
0: 30 mei, toch? Kom allemaal naar Sardinië, is het?
1: Ja,
0: daar kun je me gaan...
1: Het is helaas niet het lokale rondje.
0: Nee, maar goed, jij woont tegen de ringvaart aan... dus er is wel een lokale held die de Ironman 100 keer gaat doen.
1: Oh, ja, zeker. Zeker.
0: Oh, ja. Nee, Pim, je gaat hem 100 keer doen. Iets wat mensen minder dan 100 keer doen, dat is sporten. Want, we hebben even wat nieuws, dat halen we meer. Er zijn namelijk meer sportscholen, maar dan halen we meer, beweeg juist minder.
1: Dat is gek.
0: Ja, nou, dat ik snap dat de gemeente aan zich minder beweegt... is niet zo heel gek, want het is het land. Maar ja,
1: op zich, de gemeente mag wel wat meer bewegen. Want we zijn wat gegroeid de laatste tijd, zullen we zeggen.
0: Even kijken. Het aantal sportscholen is namelijk sinds 2017 bijna verdubbeld.
1: Van 3 naar 5, 6?
0: Ja, inderdaad. Nee, 147. Toch voldoet een kleiner deel van de volwassenen aan de beweegdorp. Want in 2024 bewoog 48% van de volwassenen minstens 2,5 uur per week. Voldoende intensief trouwens gaat het dan om. Hè? Dus niet het kleine
1: gewoon
0: loopje
1: bewegen
0: naar de
1: groen,
0: maar echt, ja. 10 jaar eerder was dat nog 52%.
1: Dus dat is min 4%.
0: Ja, dus het grappige is, fitness wordt populairder, maar we bewegen minder.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook tweeledig. Aan de ene kant moet je jezelf dan afvragen, hebben we nog steeds dezelfde richtlijnen?
0: Dat is, nou ja, die richtlijn is dus 2,5.
1: Ja, precies. Maar als je dan bijvoorbeeld 2 keer een uurtje gaat sporten...
0: Ja, dan zit je nog
1: niet 2,5.
0: Nee. Maar dan bewegen we dus niet goed genoeg. Dat is juist de conclusie.
1: Misschien was het richtlijn in 2018. Misschien wel minder.
0: Nee, ik denk dat ze dat wel erbij mee rekening zouden
1: houden. Nou, daar weet ik. Daar is een gevaarlijke aan.
0: Ik denk eerder dat het is... Fitness is populairder geworden. Maar je hebt gewoon ook een hoop mensen die... Want ze zeggen 48% van de volwassenen. Maar dat zijn dan dus mensen van 20, 30, 40, 50. En als natuurlijk het aantal mensen wat ouder is groeit... die gaan iets minder waarschijnlijk naar een sportschool.
1: Jij zegt dit is vergrijzing.
0: Ja.
1: Nou, kan.
0: Want ik denk niet dat jongeren... Ik heb juist het idee dat jongeren steeds meer sporten. Want je hebt mensen die 100 keer een Ironman doen, zoals jij, Pim.
1: Mm-hmm.
0: Maar je hebt ook mensen die gaan een Hyrox doen. Of je hebt mensen die gaan andere triathlons of marathons doen. Dus volgens mij is sporten op zich wel populairder. Alleen het is meer bij de jonge generatie. Denk je niet?
1: Dat weet ik niet. Het zou goed zijn. Zou goed zijn,
0: Pim, jij zit bij een roeivereniging. Heb je het idee dat daar goede aanwas voor is?
1: Nou, wij hebben een ander probleem met de roeivereniging.
0: En dat is?
1: En dat is de huisvesting in Amsterdam.
0: Ja, dat is waar. Ja, dat is grappig, hè? Dat is,
1: ja,
0: het
1: dat
0: is
1: zag
0: niet lokaal
1: je,
0: nieuws, maar...
1: Ja, dat is iets is minder lokaal nieuws.
0: Ja,
1: maar bijvoorbeeld in 2024, hè?
0: Ja.
1: Toen waren de Olympische Spelen in Parijs. Daar ben je misschien wel eens geweest.
0: Ja, zeker. Met jou toevallig.
1: Nee, heel gek.
0: Ja.
1: En je zag dat daarna dat bij alle roeiverenigingen er een enorme explosie was in aanmeldingen.
0: Ja.
1: Behalve in Amsterdam. Terwijl de beste roeiverenigingen, en dat doet me wel een beetje pijn dat ik meervoud zeg, maar het is wel zo, de beste verenigingen van Nederland, die zitten in Amsterdam. Maar die kregen er dus geen extra aanwas bij. En toen gingen ze kijken van hoe, zeg maar wel gewoon normale hoeveelheid, maar geen exorbitant grote hoeveelheid.
0: Ja.
1: En dat kwam omdat niemand in Amsterdam een kamer kan vinden als student zijn.
0: Ja,
1: dus dan kan je
0: dus
1: er ook,
0: kun je ook niet bij de vereniging makkelijk gaan.
1: Dat kan wel,
0: ja,
1: maar
0: het is,
1: het is lastig en onhandig. Dus daar lopen we tegenaan.
0: Ja, ik had er helemaal niet bij stilgestaan dat dit een reden had kunnen zijn. Zeg maar,
1: ja, wij in eerste instantie ook niet, maar toen toch wel.
0: Welke vereniging wel weer wat meer trekt, dat is Trampolineland in Vijfhuizen.
1: Trampolineland?
0: Die trekt namelijk klanten uit het hele land.
1: Het hele land.
0: Ja, het bestaat sinds 2004 trouwens.
1: Dat is best wel lang al.
0: Ja, ik ken het helemaal niet. En het ontstond uit een hobby van de broer van de eigenaar Martijn Jansma.
1: Van de hobby van de broer van de broer van Piet van Paap?
0: Van de... Klanten kunnen namelijk in een speciaal testpark verschillende trampolines uitproberen voordat ze tot aankoop overgaan. Dus het is niet zoals Jumpscales of dat soort dingen.
1: Okay.
0: Maar het is eigenlijk gewoon een verkoopcentrum, een showroom voor trampolines, maar waar je dus wel kan testen.
1: Een show?
0: Ja. Het bedrijf verkoopt trampolines van uiteenlopende prijsklassen en legt sterk de nadruk op kwaliteit en veiligheid.
1: Kwaliteit.
0: Naast trampolines verkopen ze ook pool, tafeltennis en tafelvoetbaltafels. Oh, dus, dat kan je dan ook uitproberen.
1: Dat staat er niet bij. Nee. Laten we er even van uitgaan.
0: Maar de zomer genereert ze extra omzet. Maar ze trekken dus gewoon klanten uit het hele land. Dat vind ik wel grappig.
1: Ja, ik denk dat je niet op heel veel plekken trampolines kan uittesten. Nee.
0: Ik moet ook zeggen, ik weet nog wel eens bij de Intertoys hadden we dat dan ook staan. Maar er stond inderdaad echt een net omheen of zo. Met van dat je niet mocht uitproberen. Omdat we juist bang waren van ja, dan gaan mensen.
1: Gevaarlijk.
0: Inderdaad, ja. Gevaarlijk. Dus vind ik wel leuk inderdaad dat zij dat wel doen. Nou, gaan we misschien een keer langs. Een keer locatieuitzending maken, Pim. Vanaf trampoline. Vanaf.

0: De Club, Tom Boeden. Yes. Hey, ja, jij moet nog een beetje wennen, Pim, hè, aan al die intense drones.
1: Ja, ja, nee, de dingen ken ik allemaal wel, maar ze zijn zo tufzaard, ja.
0: Gewoon Vietnam flashbacks.
1: Ja, ik hoor de helikopter.
0: We gaan het uur afsluiten en volgend uur, het is allemaal een beetje gekkig natuurlijk, want had Max even niet moeten uitglijden, maar ja, daar kan die jongens ook niks aan doen. Dat er iemand,
1: ja, soms maak je een glijder, hè?
0: Ja, precies. Nee, volgend uur hebben we lekker mixjes voor je, lekkere non-stop muziek. En Pim, die ga je wel weer vaker horen dus, want de komende tijd zal dus...
1: Ik dacht, ze zetten hem gewoon op repeat, de uitzending.
0: Nee, zo zijn we niet, Pim. Wij maken nog steeds gewoon de show. Maar Pim, ga je dus ook nog wat vaker horen. Willy misschien ook. Misschien ook beide gewoon. Gezellig.
1: Dood is hij. Doodziek.
0: Ja, want Max, we weten even nog niet wanneer...
1: we gaan meemaken.
0: We gaan hem meemaken, maar we houden je op de hoogte. En sowieso blijf lekker luisteren. Want ook na ons komt namelijk TNT.
1: Er komt alleen maar...
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar... horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht de agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hoge Venen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclaven te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

En ik had het er al eerder over. De scholen gaan weer beginnen volgende week. Dus mocht je volgende week de weg opgaan met de auto, denk dan ook weer aan al die fietsers.

0: TNT, The Afterlife.
1: En vandaag in The Afterlife, de plaat. We hadden hem vorige week in de agenda niet genoemd, maar hij stond er wel. Marco V stond op Dance Valley deze week. The Afterlife.

0: Feest gemist? Geen stress. Wij feesten harder in je woonkamer.
1: Ja, en wat heb je nou eigenlijk gemist? Nou, dat was vorige week zondag, was dat knallen op het strand. En daar was toevallig onze meer radiocollega Dirk Jan aanwezig. Die appte mij nog, had hij dat eerder gedaan, had ik meegegaan. En ook een appje is binnengekomen van Desiree. Desiree die is ook naar knallen op het strand geweest. En die appte mij later: Martijn, ik heb een oorwurm. Weet jij welke track dit is? Tuurlijk, daar zijn we wel achter gekomen. Maar die was wel te hard voor de radio.

0: Heb je dit feest gemist? Wij brengen de leukste feestjes uit de regio.
1: Nou, in vogelvlucht dan. Donderdag 20 augustus hakken met opa en oma in de N201 in Aalsmeer. 21 augustus Raving Charlie in de Melkweg. 5 september 90s Now in de Patro. 5 september ook hakken voor kids. Tassengrote ding. Tas gaat zeker heen. Ik denk dat ik ook wel even ga kijken met die kleine van mij, die niet meer zo klein is. Ook in de 201. En dan 11 september Zero's Hill.

nog één plaatje. En mocht je nou een verzoek hebben voor dansen op je pantoffels het tweede uur, stuur die gewoon lekker door in de app of via de mail martijnkrams@meerradio.nl.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Dit is TNT, jouw thuisbasis.

en tea. En we gaan lekker een uur lang dansen. Op je pantoffels, op je slippers. Pak die zak chips, pak dat biertje, pak die fles wijn. Ga lekker los.

The house of houses.

En dan nog heel even kort snel de agenda. 20 augustus, Hakken met Opa en Oma. En 201 Aalsmeer. 21, Raving Charlie in de Melkweg. 5 september, de 90s Now in de Patronaat in Haarlem. 5 september ook Hakken voor Kids in de N02. In de N201 in Haarlem. En 11 september, Zero's Heroes ook in de Patronaat. Daar ben je weer helemaal bij.

En ik krijg net best heftig nieuws. Ik ben eigenlijk wel een beetje geschrokken van het nieuws. Dat onze collega Max, die normaal met Jaap hiervoor zit, natuurlijk voor TNT, onze buurman aan de voorkant, dat die in het ziekenhuis ligt, of misschien alweer thuis is, maar dat hij ook betrokken is geraakt bij een ongeluk. Dus Max, sterkte.

En mocht je nou komende donderdag naar de N201 gaan voor hakken met opa en oma, of 5 september hakken voor kids, deze zal toch echt wel voorbij komen.

En deze is dan speciaal voor al onze helden en heldinnen die alweer op de terugweg zijn van Digital Overdoses Festival in Haarlem. Vroeger natuurlijk altijd festival in Sporthallen Zuid. Helaas, dat is niet meer. Deze is voor jullie.

0: En dat was hem dan voor deze week. Volgende week weer met mijn grote vriend Tars. En ik zeg tot volgende week. Later.
1: Is het alweer afgelopen? Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. En kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vlieg maar mee, dan regel ik een dekkel aan jou. Vlieg maar, dan regel ik een gouden leven voor jou. Ja,